0: van 3 uur.
1: Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de 4e verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanese paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen, maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 6 uur.
1: In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. Politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteren met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea.
8: Ready to be the hero.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huis.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag!
0: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim.
9: Zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands.

0: staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: Quickfit en weer verder.
20: Zijn showkostuum, dat is een t-shirtje en een spijkerbroek. Je hoort er zo meteen ook Nick Kamen komt eraan. En nu het nieuws van 7 uur, Ronald Remmelswaan.
21: In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelofarendsveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open, alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen.
1: Ja, dan het verkeer bij Radio 10. Goed nieuws, er zijn geen files. En waarom meld je dat dan, Silva? Nou, hierom.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.
23: Oké, let's go.
22: Radio 10.
24: De zomer van 10.
25: Silvan Stoet.

0: Zijn showkleding, een wit t-shirt en een spijkerbroek. Dat is een beetje wat hij aandraagt. Bud Adams hoorde je samen met Melanie C. en When You're Gone. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Het is 11 juli. Welkom bij Radio 10. De Weekend Ochtendshow, die gaat gewoon door, hè? Ja, er zijn... En zo is het in deze weekend geworden. Dat is dan bizar, hè? Die week vliegt voorbij, vind je niet? Het is echt... mocht je voor België zijn, helaas... België is uitgeschakeld op het WK na een fout van een keeper die aan het invallen was. Ja, het gebeurt. Ja, ik heb die gezien, maar ik lees dit. Hij hield 2 minuten voor tijd een afstandsschot tegen, maar liet de bal los. Waardoor Merino kon nog scoren ook daardoor, de Spaanse invaller. Ja. Goed, na afloop hebben ze elkaar nog een dikke knuffel gegeven. Een rot gevoel voor de doelman natuurlijk. Maar goed, het is, het is wel heel lullig. Helaas België. Nou ja, het is al. Wij weten hoe het gevoel is. Sowieso even oproep aan alle mensen die op dit moment nog van die oranje vlaggetjes hebben hangen. Haal ze weg!

0: een gloednieuwe barbecue. Ja, als het niet mis. Als je het barbecue-alarm hoort, gelijk eventjes appen. En ik heb gisteren, ja, ik was vannacht heel vroeg wakker. Ik was om 3 uur al wakker. En ja, dan ga ik toch een beetje weer in mijn oude platenbak zoeken naar leuke liedjes. En ik kwam er eentje tegen, uit 1987 ongeveer. De plaat was ik helemaal vergeten. Ik werd er echt een beetje stil van.
1: En hier wordt stil van even stil van.
0: Ja, Atlantic Star, always.

0: wekelijks luistert, dan weet je dat tijdens voor een wijsje uit je hoofd. En ja, er komen zoveel leuke appjes binnen deze ochtend. Fijn dat je erbij bent hoor, dat je even meldt dat je er bent.
1: Ik word altijd een vakker met een wijsje in mijn hoofd.

0: 7. We gaan even Vincent bellen. Die is hard aan het werk op dit moment. Als het goed is, krijgen we contact met hem. Ja.
1: Vincent, goedemorgen.
0: Vincent Bijmans, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Silvan.
0: Wat ben je aan het doen? Wat rij jij rond?
1: Ik heb een spoorkraan geladen in Den Haag. En die gaat weer aan het werk in Helmond.
0: Ja, je zit in de vrachtwagen, dat hoor ik wel.
1: Ja, ik zit in de vrachtwagen momenteel. Ja, klopt.
0: Een spoorkraan, zo'n enorm ding is dat toch, of niet?
1: Ja, die kan zowel op de weg rijden als in het spoor.
0: Och, ja, heerlijk. Nou, en nu naar huis, of wat ga je nu doen?
1: Ik heb hem net opgeladen in Den Haag, bij Centraal Station. En ik ga hem nou lossen in Helmond. En
0: sorry. Ja, dat zeg je net ook. Ja. Ik ben nog niet helemaal wakker. Het was 3 uur wakker vanochtend.
1: Ja, dat hoorde ik inderdaad, ja.
0: Hey Vincent, maar ja, alle respect voor jou. Je bent ook hartstikke druk aan het werk. Zullen we sowieso voor alle trucks even een leuk truckenplaatje draaien? Zullen we doen?
1: Ja, doe maar. Ja.
0: Ja, doe maar. Hè. Ja, ik zag het al. We gaan het regelen. Komt helemaal goed. Vincent.
1: Dank je wel.

0: Weet je, all about the money, all about the credit card. Ja, een leuke plaat, al zeg ik het zelf. Het is 7:45, goedemorgen. Ja, ik zei het al, je maakt ook vandaag, je zit er middenin namelijk, kans op een barbecue. Een nieuwe barbecue, ja, niet de gebruikte, nee. Als je het barbecue alarm hoort bij Radio 10, nou, dan heb je BBQ naar de studio met de Radio 10 app. Dus je hebt wel de app nodig. Die download je gratis in de App Store en Google Play. Kom je in de uitzending, dan krijg je de Napoleon Barbecue. En daarnaast win je ook nog een barbecue schort met van het mannengereedschap. Hoewel vrouwen doen het ook hartstikke goed natuurlijk. Maar zo'n schort waarmee je dan rondloopt door de tuin van, hey, ik ben de grillmaster vandaag. Dat gevoel. Weet je wel? Een tang zit erin en zet. Ook online maak je trouwens kans op de barbecue. Daarvoor hoef je alleen maar Radio 10 online te volgen. Instagram. En dan hou je tijdlijn goed in de gaten. Voor je het weet heb je er eentje te pakken. Ja, is toch leuk? Zo, je lacht om 7:50. Vandaag is het René Meurs. En hij heeft het uitgemaakt. Nou, ja, hij heeft het niet uitgemaakt. Zijn meisje heeft het uitgemaakt. Het hele verhaal hoor je zo meteen hier bij 10.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu, heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
7: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 12. Je bent bij Radio 10. Zometeen meer over de gijzeling die gaande is in Duitsland. Maar eerst even naar het Radio 10 weer. Wordt een zonnig en warm weekend. 27 tot 32 graden. Nog een beetje verkoeling, dan ga je naar zee toe. En in het noorden, daar iets minder warm. Vanochtend kan nog een beetje mist hangen. Maar goed, dat is alleen maar een mooi gezicht. Maak even een fotootje ervan, zou ik zeggen. Snel door naar de headlines. En die krijg je van Ronald Rebbelswaan. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een supermarkt in Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw vast. Ondanks de inzet van een speciaal politieteam lijkt het erop dat er nog niet veel ontwikkelingen zijn. Rond de winkel zijn veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht, voor de derde keer deze week. Zeker 10 mensen raakten gewond, ook een kind. Er ontstonden branden en gebouwen raakten beschadigd. En president Trump heeft Iran gewaarschuwd voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Volgens Trump is daar meerdere keren mee gedreigd, maar hij komt niet met bewijzen.
0: Oké, dankjewel Ronald, tot zometeen. PhD komt eraan, Cher ook, en je lacht om 8:10. Vandaag René van Meurs. Silvans Toet.

0: Plezierig geluid van Cher hoorde je hier bij Radio 10 en Believe. Ik moet nog eventjes Luc succes wensen. Die heeft vandaag 3x3. Is dat nou basketbal? Heb je kwijt. In ieder geval in Utrecht gaat hij dat doen. Heel veel succes vandaag. En nou, geef hem van jeetje. Oh ja, rolstoel basketbal. Dat was het in Utrecht. Jaarbeursplein. Volgens mij kan je ook gewoon gaan kijken. Is ook wel echt wel de moeite waard. Een mooi plein. En ook een mooie sport. Luc, veel succes. Het is er tijd voor.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, 7:50. Kijk maar op je klokkie. Klopt, hè? Ja. Als die niet klopt, dan loopt hij achter of zo. Zeg, René van Meurs, je kent hem onder andere van de one-liners, de Pats Boom Shows met Howard Komproe. Maar hij heeft ook een eigen theatershow, meerdere shows zelfs. En dit is een beetje een zielig verhaal. René van Meurs heeft het over zijn vriendin.
2: Nou, ik woonde 1,5 maand in Amsterdam. En toen zijn mijn vriendin en ik uit elkaar gegaan omdat zij dat wou. En zij heeft het met mij uitgemaakt per e-mail. Nou, als je het echt heel zielig vindt, ga je zo met mijn neus. Nee, hoeft niet. Het hoeft niet. Ze had niet eens een onderwerp in het mailtje gezet. Ik kreeg een mailtje, ik ging dat lezen. Ik dacht, oh, wat leuk. Is een mailtje van mijn vriendin, ga lekker lezen. Oh, het is niet zo'n leuk een mailtje. Oh, en ook niet meer van mijn vriendin. Oké. En ik voelde aan alles, ik moet de mail terugsturen. Maar mijn grote probleem is, ik kan heel goed denken. Ik kan heel goed denken, ik kan heel goed praten. Maar ik kan niet iets bedenken en dat dan intypen. Want daar zit te veel tijd tussen of zo. Ik weet ook niet. Uiteindelijk heb ik een mail teruggestuurd. Maar die heb ik toen zelf opgemaakt als out of office reply. Ik had zelf getypt, beste lezer. Dit is de automatische mailbeantwoorder van René van Meurs. Op dit moment ben ik met vakantie. Mocht u het met mij uit willen maken, ik ben terug november 2020. Toen kreeg ik terug, doe niet zo kinderachtig. Dus toen heb ik ook wel geantwoord, beste lezer. Dit is de automatische mailbeantwoorder van René van Meurs. Doe zelf niet zo kinderachtig. Ja. Ja, uiteindelijk heb ik gebeld. Heb ik gezegd, hé, luister, dat je het uitmaakt vind ik één ding. Maar per mail, ik bedoel, we wonen samen. Ja. Ja, je had op zich ook mijn ouders niet in cc hoeven zetten. Zo, weet je, ik wil het hier heel graag met jou over hebben. Ja, dat hoeft niet, René. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Ik zeg maar, ik wel. Snap je, we hebben 4 jaar wat gehad. We kunnen toch op zijn minst 1 avond even met elkaar praten. Ja, nou, ja, ik weet dan toch niet wat ik dan moet zeggen. Ik zeg, oh, nou, kleine tip. Het was een vrij lange mail. Print hem uit, lees hem aan me voor. Ja, ik zeg, vanavond om 8 uur in dit café. Als jij er niet bent, is het niet uit. Zei ze, oké, is goed, dan zie ik je vanavond. En toen ben ik zelf niet gegaan.
1: Je lacht om 7:50.

0: Multicolor. Vrienden van Radio 10 zijn het en Multicolor hier bij 10. Het is weer... Oh ja! Oh.
1: Barbecue!
0: Ja. Dat is hem, het officiële barbecue-alarm. Je hoeft alleen maar BBQ te appen met de Radio 10-app. En kom je in de uitzending, zometeen krijg je een gloednieuwe barbecue van ons cadeau. Want dit zijn de barbecue 10-daagse. Dus BBQ, eventjes appen. En wie zijn jullie nou weer?
2: Hi, I'm Robin Campbell. Oh. I'm Astro. Hey. Will you be 40? Ah. Sylvain Stut. Die is echt...
0: Ah, houd toch op. Dat is right in my kitchen. You be 40 hier bij...

0: 50, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans.

0: Word je misschien wel teruggebeld? Wil je erbij zijn? Hoef je alleen maar BBQ te appen, want zijn de barbecue die daagse hier bij Radio 10.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
13: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Waar is zometeen de beste bassist ter wereld, denk ik zo'n beetje? He? En ook Aerosmith komt eraan, nu het nieuws van 8 uur. Ronald Remmelswaan praat je bij.
19: In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Er raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Het Radio 10 weer door Weer Online. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen.
20: Deze week in de bonus.

0: verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Sil van Stoet.

weten. Je bent gewoon bij ons met de grootste in alle tijden. De Les Humphries Singers zometeen. Plaatje, die had mijn vader vroeger ook. Mijn vader had vroeger een lokale omroep. Althans, lokale omroep. Hij had in de straat had hij een Radio Da Costa. En ja, ik denk dat ik daar het radiovirus van heb overgenomen. Had hij van die scheldraadjes, had hij allemaal bokjes bij de buren neergelegd. En daardoor heeft hij een hele grote bak thuis met allemaal oude singles. Nou, de Les Humphries Singers in Mexico. Die zit er ook tussen, ga ik zo

0: daarvoor moet je wel even één ding doen. Als je het alarm hoort, even barbecue appen. BBQ. He, dat is zeg maar. Ga even iemand terugbellen. Er zijn heel veel mensen, dus als jouw telefoon nu overgaat. En je ziet het 035-nummer, dan zijn wij dat waarschijnlijk. Als hij trouwens niet opgenomen wordt, gaan we gewoon iemand anders. Hè?
1: Bertram.
0: Dag, Sil van Radio 10. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Is dit Kim?
1: Nee, mijn vrouw die zit naast me. Ik zou er even geven.
0: Oh nee, dat maakt mij niet uit. Maar er staat hier Kim in het appje. Ik dacht, nou, misschien een wat lagere stem. Dat kan ook.
1: Ja, nee. Ik ben haar man. Dus,
0: dag man. Hoe heet je? Dag,
1: man. Bertram.
0: Bertram, nou, welkom. Ja. Zit je samen met gewoon op de bank, lekker te luisteren?
1: Ja, weet je. Gewoon, inderdaad. Als ik dan opsta, dan zet ik meteen de radio aan. En dan eventjes, acclimatiseren. En dan gaan we zo even lekker aankleden en wandelen met de hond.
0: Kijk, ja, dat is een mooi ritueel voor de zaterdag, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeg, maar jouw vrouw of jouw vriendin, die heeft geappt barbecue.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, geef het dan maar eventjes.
1: Ja, oké. Ik zal er even geven.
0: Dank je wel. Bedankt. Dag hoor.
2: Goedemorgen, met Kim.
0: Ja, Kim. Ja, eigenlijk moet ik jou hebben, want jij had geappt, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb geappt.
0: Ja, ben je een beetje barbecue-vrouw?
2: Nou, ik ben meer van het helpen.
0: Het helpen?
2: Ja, precies. Mijn man die zat achter de barbecue. En ik geef af en toe eens een keertje wat aan. Of,
0: echt?
2: Ja. En het opeten natuurlijk.
0: Kim, het gaat veranderen. Want jij wint gewoon een houtskool barbecue.
2: Oh, super, dankjewel. Super.
0: Wordt je aangeboden door Napoleon Premiums Barbecues. En we doen er zelfs een Radio 10 barbecue schort bij. Met allemaal gereedschap erbij en zo. Goed, hè?
2: Super, dankjewel. Hartstikke leuk.

0: is een gemis. Al dus de directeur van de Gal en Gal, Amy Winehouse, hoorde je. 10:30, goedemorgen, welkom. Je bent bij Radio 10, de weekendochtendshow. En ik krijg een appje net binnen en die wil ik toch eventjes voorlezen. Die is van Frans van Vliet. Goedemorgen, Sylvan. Draai even iets van het goede doel met België, alsjeblieft. Ter ondersteuning. Ja, België is uitgeschakeld op het WK gisteravond. Nog gezien? Stond in de kwartfinale op het WK tegen Spanje. Uitgeschakeld met 2-1 na een fout van Senne Lamens.
1: Overdag is hij keeper. Maar s'nachts is hij paaldanseres.
0: Maar goed, in ieder geval deze Senne Lamens die verving een keeper. De keeper, de doelman Courtois. Die had een blessure. En 2 minuten voor tijd hield hij een afstandsschot tegen, zo is het woord. Maar hij liet toch die bal weer los, waardoor Spanje scoorde. Eigenlijk een soort eigen doelpunt, ja, ook weer niet. 2-1 is geworden, dus zometeen gaan we het goede doel draaien met België. Komt eraan.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Maar zoals je weet, bij Radio 10 zingen ze allemaal mee. En ik heb een grote hit voor je. Als je die afzingt, hè, dan heb ik een leuke prijs voor je. Namelijk een officiële Radio 10 zonnebril en een pet. Zullen we dat doen? Gewoon 2 cadeautjes? Ja. Nou, de opgave is niet heel moeilijk. Daarom gaan we extra goed luisteren naar de zangkwaliteiten. Dit is het fragment. En dan kom jij. Ja, hoe gaat die plaat verder? Nog 1 keer? Het instapmoment. Pak daarvoor de app, hè, van Radio 10. Druk op het microfoontje van de WhatsApp-functie. En dan hoor ik jouw stem hier in de studio. Nog 1 keer de opgave. En dan zing jij hem af. Nou, durf je het aan? Dan ben je meer dan welkom bij je vrienden van Radio 10. Even appen en zingen met je stem. Maak ons gek, zou ik zeggen. En dan nu voor alle Vlaamse vrienden.

0: cellen inspuiten. Hè? Dat schijnt heel goed te zijn voor je. Dan blijf je huid jong of slakkenslijm. Heb ik ook wel eens gezien. Bij Telcel, slakkenslijm. Gewoon op je hele huis weer. Dan blijf je heel, ga je wel heel langzaam doorlopen volgens mij. Zo, zo meteen voor je. Casey in the Sunshine Band. Ook Niall Horan komt eraan. En het spel, je zingt allemaal mee, hè?
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Goedemorgen, ik ben bij Radio 10. Hi Silvan, ik ben zelf op het werk, maar mijn man en mijn vriendin zijn aan het schilderen in mijn zoons woning. Zo. Om ze even oppeppen te geven wil ik graag iets van Julio Iglesias horen. Ja, dat past wel bij het weer ook voor vandaag. Hè. Ga ik zo voor je doen, komt goed. Dat is een appje van Natasja. Natasja, dankjewel. En werk ze vandaag. Het wordt vandaag een zonnige dag en een heel warm weekend. 27 tot 32 graden aan zee, Zandvoort. Daar is het wat koeler. In het noorden iets minder warm ook. Vanochtend eerst nog wat mist, maar die trekt gauw weg. Dat is goed nieuws. Snel door naar de headlines en die krijg je van Ronald Hemelswaan. Ronald, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een grote brand in Weteringbrug langs de A4 is een grote schuur verwoest. Stonden landbouwvoertuigen in, meldt NH Nieuws. Vuur sloeg over naar een meubelmakerij ernaast. Er vielen geen gewonden. In het zuiden van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling in een supermarkt. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is gespannen, schrijft de krant Bild. En Rusland heeft voor de derde keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. 10 mensen raakten gewond, er is ook een kind bij.

0: En die opgave die gaan we doorlopen met Bram. Dag Bram.
1: Dag.
0: Goedemorgen Bram. Bram Udo is het, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, Udo hoor je niet vaak. Wat is het? Is het een beetje Zweeds?
1: Nee, ik heb wel een Zweedse vriendin, maar het is niet Zweeds.
0: Oh.
1: Nee, ik kom gewoon uit het westen.
0: Ik denk een beetje als een in elkaar zit. Kast van de IKEA, de Udo. Even de Udo in elkaar zitten vandaag. Dat is niet zo. Oké, Bram. En je bent aan het werk, hè? Je werkt bij de self-storage, hier opslagruimtes.
1: Ja, Spacewinner in Enschede.
0: Ja, en wat moet je daar doen dan de hele dag?
1: Ja, eigenlijk de hele dag zorgen ervoor dat mensen daar binnen kunnen komen. En dat ze hun spulletjes kunnen droppen. Of als ze iets moeten verhuizen. Of als ze iets gaan verbouwen thuis.
0: Juist. Ja, wat ik ben verslaafd aan één tv-programma. Dat is die Storage. Hoe heet dat toch? Storage Wars.
1: Ja, uit Amerika.
0: Ja, gebeurt dat bij jou ook wel eens dat er een soort opslag dan niet opgehaald wordt of zo? Of opengemaakt wordt, dat die dan geveild wordt?
1: Helaas mag dat niet. En wordt het bij ons gewoon ontruimd als je niet betaalt. Maar ik heb er ook wel eens over gedroomd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, hè? Heb je zo'n man die staat.
1: Verder van wel vet zijn, toch?
0: Ja, het is toch geweldig. Ja,
1: ja
0: nou, misschien moeten we er toch eens een keer over praten in de Tweede Kamer. Hey, we gaan een leuk spel spelen, een liedje afzingen. Je was een van de weinige mannen die dit afzong, dus vind ik leuk. Laat het eventjes laten horen. Doe je best, hè?
1: Ja.
0: Komt-ie aan.
1: I got the music in me.
0: Nog een keer.
1: I got the music in me.
0: Nog een keer.
1: Nee.
0: Bram, dat is een geintje, joh. Hey, goed gedaan, man.
1: Ik denk, ik blijf bezig.
0: Ja. Kijk hoe lang je het volhoudt, natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Zeg, je krijgt een officiële zonnebril van Radio 10. Vind je dat leuk?
1: Kijk eens.
0: Ja, en een pet doen we er ook nog bij. En de plaat gaan we ook nog draaien. Nou, wat de cadeautjes allemaal.
1: Helemaal gewoon.
0: Bram, werk ze vandaag. Succes met de stories.

Radio 10. This Town. Goedemorgen, net pas wakker. We zijn al bezig vanaf 7 uur. Ook morgen weer. En zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist. Onder andere iets over waar je een ezel mag parkeren. Dat zometeen hier bij Radio 10. Ja, dat zijn toch wel dingen die je kan meepakken. Heb je vanavond een barbecue? Het valt even stil. Dan zeg je, oh, weet je trouwens waar je ezel mag parkeren? Nou, feitje ga ik je zo meteen vertellen.

0: Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Wow.

0: samen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kippie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: Gemakkelijk retour.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Vandaar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: 10. Ronald Helmerswaan praat je bij.
1: In Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
0: Ja, dan het verkeer bij Radio 10. Er zijn 3 vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen, bij de grens met Duitsland 11 minuten stilstaan. A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein. Dat is de afgesloten oprit. Afgesloten oprit, dat klopt. 2 minuten stilstaan daar, valt wel mee eigenlijk. En op de A76 Geleen-Keulen, ook daar staan de tankers richting Duitsland 7 minuten stilstaan.
2: De prijsfavorieten.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
3: De zomer van 10. Sil van Stoen.

0: Oasis. Ai, Wonderwall bij Radio 10.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Morgen.
1: Met Sylvan Stoet.
0: Het is 12 over 9. Welkom bij Radio 10. Langzaam gaan we de weg vrijmaken voor Erik de Zwart. Die hoor je vanaf 10 uur met Erik's Top 40 Hit Dossier. Ja, en vanavond wordt spannend, hè? Noorwegen, Engeland strijden om een plek in de halve finale van het WK. En dat gaat volgens mij om 11 uur ongeveer af. Het is aftrap in Miami, in Miami Stadium. En na 16 jaar worden vandaag en morgen de laatste voorstellingen van Soldaat van Oranje gespeeld. Althans, dat zeggen ze. Maar goed, dat weet je nooit zeker natuurlijk, hè?

0: Plain White Tees. Ik denk aan witte tanden. Ik ben ook een keer naar mijn tandarts geweest. Ik zei, ik wil graag wittere tanden. Hij zegt, dan moet je vaker naar de zonnebank toe.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, schelpen meenemen van Sardinië kan duizenden euro's kosten. Op Sardinië is het verboden om zand, schelpen en kiezels van het strand mee te nemen naar huis. Overtreders maken kans op een boete van 500 tot 3000 euro. Maatregel is bedoeld om de stranden te beschermen. Ja, dat is wel heel goed dat ze dat doen. En in Australië, mocht je een ezel hebben, zet hem niet zomaar op straat neer. Nee, je moet de ezel echt parkeren bij een parkeerautomaat. Anders krijg je daar ook een boete voor. Dan weet je dat. En nog één feitje dan. Deze dames begonnen helemaal niet als een discogroepie, waar je ze van kent. Maar ze maakten muziek met invloeden van jazz. Zoals dit liedje. Maar ook country, gospel en rhythm and blues. Ze wilden zelfs een Grammy voor een country optreden. Ik heb het over deze dames, de Pointer Sisters.

0: bij Radio 10 de Common Arts. Ook Coldplay komt eraan en een hele mooie Top 4000 flashback.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
5: Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
5: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterij winnaar?
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
13: Sylvans doet.
14: Hey, tof dat je ook in je weekend luistert naar Radio 10. Gaan we belonen om met Coldplay en die man met die hoge stem. Jimmy Somerville nu bij 10.

in februari 1970 gebeurde echt iets unieks. Voor het eerst staat de Nederlandse band op nummer 1 in Amerika. Opvallend genoeg wordt diezelfde plaat in ons land geen nummer 1. Blijft hier steken op de derde plek. Nog steeds hartstikke goed, hè? Een internationaal succes dus. Het wordt zo groot dat de band zelfs benoemd is tot ereburger van Den Haag. Nou, die

0: Bart, Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaan we weer battelen zometeen, of niet?
1: Ja, natuurlijk heb ik weer een hit battle waarop je kunt stemmen via de app van Radio 10. En welke voorkeur je ook doorgeeft. Ze brengen ons beide terug naar het hitjaar 1977 deze ochtend. Ga je voor A, voor Marvin Gaye? Got to give it up. Of wordt het B, Give a Little Bit van Supertramp natuurlijk. So give a little bit. Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
2: Oh, leuk, ik kan niet wachten. Nou, Erik dus was zo meteen met Erik's top 40 hit dossier. En Erik en ik gaan nu even bubbling dansen. Erik, kom op. Ja, ja.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Deze week in de bonus, alle Bertolli...

0: Standaard trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: Ted naar Beter Bed.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst. En daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
10: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Een hele goede morgen op deze zonnige zaterdagochtend. De zonnestralen die lachen ons toe en de herinneringen verwarmen ons muzikale hart. In Erik Stoffeer, Git Dossier. Welke hit doet jou maar even weer denken aan die onvergetelijke zomer, die reis, die avond of een ander moment? Deel het via de app van Radio 10 en wie weet draai ik het straks. Dit half uur gaan we terug naar 1977. Ik heb muziek van Donna Summer, maar ook de winnaar uit onze hitbattle. Met een nipte meerderheid werd het niet Marvin Gaye, Got to Give It Up, maar de winst is voor Supertramp en Give a Little Bit. Stop.

0: in het kader van Foutje Bedankt. Giorgio Moroder, die was als producer medeverantwoordelijk voor deze beat van I Feel Love. En die klinkt zoals we het kennen door een foutje van de technicus, want hij drukte per ongeluk op een versnellingsknopje van de bandrecorder. En daardoor klonk het naast een beetje sneller, maar ook een paar toontjes hoger. Zo zien we weer, zonder wrijving geen glans. De zomer van 1977, ik weet het nog precies. Ik was op vakantie voor de eerste keer zonder mijn ouders naar het buitenland met een paar vrienden. We stonden op een camping in het noorden van Italië. Er stond een jukebox en die speelde de hele dag voor 100 lire, uitsluitend I Feel Love van Donna Summer. Dan naar Bert. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij als tiener van toen?
1: Ik was toen een tiener, dus ik zat er tegen een, net eind 19, 20 jaar was, zat ik in die leeftijd.
0: En wat is je herinnering?
1: Ik was helemaal gek naar de top 40. En ik verzamelde elke week, dan ging de top 40 halen. En dan verzamelde ik ze bij. En dan deed nummer 1 kreeg 40. En nummer 40 kreeg 1 punt. En zo verzamelde ik dat.
0: Nou, je kan wel zeggen dat je een echte top 40 liefhebber bent, hè?
1: Ja, ik vond dat gewoon leuk. Ik vind, hoor die muziek, hoor je heel veel te weinig. En ik had een layback in the arms of someone. En dat vind ik helemaal een leuk lummer natuurlijk. Lekker in iemands armen te liggen. En daarom denk ik van, oh, weet je, lekker op de zaterdag. Een keer weer even naar Smokey luisteren.

0: had naast een hit ook een kaskraker kunnen zijn. Want de producenten van Saturday Night Fever wilden dit nummer in hun film gebruiken. Maar de manager van Skaggs die weigerde en gebruikte het in plaats daarvan voor de film Looking for Mr. Goodbar. Niet echt geen slimme zet, want de soundtrack van Saturday Night Fever werd natuurlijk een van de best verkochte soundtracks aller tijden. En toch wist Lowdown van Boss Skaggs uiteindelijk een weg naar de top 40 te vinden. Andere hits die een weg naar de lijst weten te vinden in het gedrukt exemplaar van 9 juli 1977. Bert heeft hem gespaard. Dat waren de volgende platen. Op nummer 5 stond Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. Met een superstip ging die van de 11e plaats naar de 5e omhoog. Op 4 bleef staan Oxygen part 4 van Jean-Michel Jarre in de 4e week. I Don't Wanna Talk About It van Rod Stewart. Die ging van 7 naar nummer 3 omhoog in de 4e week top 40. What Kind of Dance This Is van Veronica Unlimited. Op de 2e plaats blijven staan in de 5e week. En Ma Baker van Boney M. 8 weken in de top 40 en stond op nummer 1. De hit die deze week terug in de tijd de troon van de top 40 warm hield is een muzikaal verhaal over een waar gebeurde gangsterfamilie. Ma Baker, Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Isn't it time for the babies? Nee hoor. Zometeen nog meer hits en herinneringen die ons terugbrengen naar 1980. En de hitlijst van dat moment dankzij een herinnering aan deze hit. Spargo, You and Me, maar ook Queen komt eraan met Another One Bites the Dust.
1: The story has just begun.
2: Disney's Vaiana, kom tot leven.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Are you ready to be the hero?
2: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.

0: reis.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale, want op is op.
6: Het komende half uur gaan we terug naar 1980 met zometeen snippende tears. Maar nu eerst Queen and Another One Bites the Dust.

0: In 1980 voor het eerst te vinden in de top 40. Later in 1990 nog een keertje dankzij een reclame voor een bekend automerk. Snippen het eerst driver's seat. Stap in en reis mee met herinneringen aan de grootste hits aller tijden. Zoals deze van...
1: Corrie Mullen. Ja, ik zit met een flinke zweepslag in de kuit op de bank te luisteren naar Radio 10. Ik zou heel graag Sparko willen horen met You and Me. Daar heb ik mooie herinneringen aan en daar kan ik weer eventjes van genieten. Doei!

Ze stonden afgelopen dinsdag nog in ons land, Madness. En nu op Radio 10 met Nightboat to Cairo. Even een blik op de top van de top 40 deze week. In de top 40 van 12 juli 1980. Op nummer 5 stond Xanadu van Olivia Newton-John en het Electric Light Orchestra. Die stegen met een superstip van 11 naar die vijfde plaats. In de vierde week, 7 weken nu in de top 40, Relight My Fire van Dan Hartman. En die ging heel voorzichtig omhoog van 5 naar nummer 4. Van 2 naar 3 zakte Lost in Love van Demis Roussos, 9 weken in de top 40. En gezakt van 1 naar nummer 2, Jay and the Americans met Cara Mia. Die stonden 10 weken in de top 40. En 5 weken nu in de lijst en omhoog met een stip van de derde naar de eerste plaats. De zingende zusjes uit Harlingen. En naast zingen kunnen ze ook behoorlijk ruzie maken. En dus barstte na het succes de bom tussen Doetje en Aaltje de Vries. En een van hun eerste hits die insloegen als een bom vinden we in de top 40 op nummer 1 deze week. Het is Maywood natuurlijk en Late at Night.

0: Ik heb ze ooit nog een keertje live mogen aanschouwen in Ahoy in Rotterdam. Styx. Eens in het hart, altijd in het hart. En daarover gaat deze hit uit 1980.
1: B.
0: Dat waren ze de hits uit dat jaar 1980. Zometeen weer een nieuw hitjaar dat in de spotlight staat dankzij de herinneringen aan een hit uit die tijd. Wil jij bepalen welke dat gaat worden? Stuur het dan door via radio10.nl/Erik of via de app van Radio 10.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.

0: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in één van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
7: Kip.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
14: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Muzikale herinneringen aan vervlogen hitjaren. Daar draait het allemaal om in Erik's Top 40 Hit Dossier. Wat zou je willen horen en misschien nog belangrijker, waarom? Laat het weten via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het straks. Dit half uur gaan we terug naar het jaar dat prinses Diana om het leven kwam. Maar er was gelukkig ook goed nieuws. It Kid On. Voor het eerst in 11 jaar kon er weer een elfstedentocht worden verreden. We beginnen met muziek uit de film van Mr. Bean. Dit is Boyzone en Picture of You.

0: Sommige hits worden geschreven tijdens een lange schrijfsessie en sommige tussen de bedrijven door. Zo werd deze hit geschreven in The Gate, terwijl de zangeres wacht op haar vlucht. Loveful werd een hit voor de Cardigans in 1997. Dan een herinnering aan een hit uit die tijd van Helga.
1: En Naar je daar van de kast, dat is een beetje jeugdsentiment. En doet me even terugdenken aan de tijd die ik op de MAVO toen had. En andere vriendinnen gekregen. En dat was gewoon een hele leuke tijd. En ik vond het een heel leuk lied. En ik had geen idee waarover het ging.

De zwart aangenaam. En dit zijn de Spice Girls met een klapper uit 1997. Who Do You Think You Are? In Erik's Top 40 Hit Dossier op Radio 10. Dit half uur de hits uit het einde van de jaren 90. En daarvoor pak ik even het gedrukte exemplaar van deze week erbij. 12 juli 1997, om precies te zijn. Hero, Antoni Kameling. Toen ik je zag, stond op nummer 5. Die zakte vanaf de tweede plaats, maar stond al 11 weken in de top 40. 3 weken slechts voor De Wereld Zonder Jou van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis stegen van 7 naar 4. Van 4 naar 3 ging I Wanna Be The Only One van Eternal featuring B.B. Winans. 5 weken in de top 40 en 4 weken in de top 40 en gestegen van 13 naar 2. Meisje, zo lelijk als de nacht van DJ Madman. En a tribute to the notorious B.I.G. I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans. Die bleef staan op de eerste plaats in de derde week van de top 40. Een Amerikaanse meidengroep met een bijzondere gastartiest, dat was gospelzanger B.B. Winans. Hij had al wat andere liedjes voor de dames geschreven en ook deze hit kwam uit zijn pen. Hij heeft ook wat zanglijnen voor zichzelf ertussen gefrommeld en zo scoorden ze samen in 1997 deze joekel van een hit. I Wanna Be The Only One, Eternal en B.B.

0: Alane van Wes, vrij vertaald een levenslied. En die wist zijn weg terug in de tijd te vinden naar de enige echte, de top 40. Eén van dit uit 1997 met dank aan Helga overigens. Die zorgde daarvoor, want die had het aangevraagd. Wil jij ook jouw hit en herinnering horen? Deel het dan via de Radio 10-app of radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. Dance Little Sister. En je hoort de man met de rode kuif ook.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: En ik neem je mee terug naar 1987 met de hits van toen. Zometeen Little Lies van Fleetwood Mac. Maar nu eerst Rick Astley. Radio.

0: Noordmerk en Little Lies, maar wat valt er nou onder die categorie? Nou, de gemiddelde Nederlander die liegt 1 à 2 keer per dag. En wat blijkt? Mannen en vrouwen die liegen over verschillende dingen. Zo liegen vrouwen vooral om de gevoelens van anderen te beschermen. Zeg maar een leugentje om bestwil. En mannen liegen dan weer over zichzelf een beetje groter te maken. Ze liegen om hun status te verbeteren. Leugens, daar houden we niet van bij Erik's Top 40 Hit Dossier. Wel de keiharde feiten van bewezen hits en het liefst hits met een herinnering erbij. Zoals deze.
1: Hey, met Joep. Ik wil graag Trance Darby aanvragen met Dance Little Sister. Ja, ik heb heel veel gedanst met mijn zus. Dus gelijk leuk om even te horen. Joep.

Michael Jackson. Hij had met Off the Wall en Thriller twee klappers van albums gemaakt. De druk lag hoog voor de opvolger en hij besloot zichzelf 2 jaar af te zonderen. En in die periode deden er steeds meer verhalen over Jackson de ronde. Hij zou geprobeerd hebben om het skelet van de Elephant Man te kopen. Hij zou slapen in een speciale zuurstofkamer die zijn leven zou verlengen. Maar wat bleek? Hij sloot zich uren op in de studio om te werken aan het album Bad. En dat werkte. Je hoorde de titelsong uit 1987. We kijken even naar de top 5 van 11 juli van dat jaar. Op nummer 5 stond Don't Dream It's Over van Crowded House, bleef daar staan in de 10e week. Diamonds van Herb Albert en Janet Jackson steeg van 6 naar nummer 4 in de 6e week. En van 4 naar 3 omhoog So Strong van Labi Sivre en die stond er nu 5 weken in. I Wanna Dance With Somebody van Whitney zakte van 1 naar nummer 2 in de 8e week. En we hadden een nieuwe nummer 1, I Want Your Sex van George Michael, die steeg vanaf 2 en stond nu 5 weken in de lijst. En dan, in de showbizwereld is het soms niet wat het lijkt. Zo wordt er door de artiesten best wel wat geplaybacked als ze optreden op televisie. Maar Whitney Houston, die moest daar allemaal niks van weten. Die ging gewoon bij programma's als Top of the Pops live de bühne op. Want natuurtalent kan en moet je niet verbergen. Je hoort er nu met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Whitney Houston.

De laatste in het rijtje hits van 1987 en de laatste voor vandaag. Morgenochtend weer een nieuwe stapel hits, gedekt met een laagje stof. En welke wij oppoetsen aan de hand van jouw herinnering ligt ook in jouw handen. Deel het via radio10.nl/Erik of stuur een berichtje via de app van Radio 10. Zometeen de weekendshow, veel plezier. Ik spreek je morgen weer om 10 uur.

0: mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting.

0: kippieflank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Goedemiddag, de Radio 10 Weekendshow gaat zo van start met Rufus en Chaka Khan. Harry Styles komt eraan. Eerste nieuws van 12 uur met Ronald Remmelswaan.
9: Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. Auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig.
8: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 19 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en De Hocht. Daar heb je 24 minuten vertraging. Dat komt door dieren op de weg. Zijn dat die? Of deze misschien? Nee. Weet je het? Laat dat dan even weten via de Radio 10 app. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. Daar heb je 25 minuten vertraging. En de laatste is de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en de randweg N2 Zuid. Daar 20 minuten vertraging.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Op zo'n warme dag is het natuurlijk heerlijk. Zo'n lekker sappig en druipend stukje watermeloen. Alleen is de watermeloen in dit liedje geen echte watermeloen. Het schijnt namelijk te gaan over iets dat ook wel echt sappig kan zijn. Maar ja, sorry, ik kan zo midden op de dag niet echt op de radio zeggen wat het dan precies is. Maar Harry is er dol op. Ben er zelf ook niet vies van trouwens. Je hoorde Harry Styles en Watermelon Sugar. Hey, goedemiddag. Midden in het lekkere zomerse weekend van Radio 10. Dit is de weekendshow. Zonder Robert en Kim trouwens, maar met Albert-Jan. Voor de hoognodige verkoeling heb ik een hele lading zomerse liedjes meegenomen. Backman Turner Overdrive, zo Lucy Silvers komt eraan. En ja, als ik dit hoor, dan mag het voor mij echt altijd zomer blijven. Met lange zomeravonden, drankje erbij en een stel geniale muzikanten op leeftijd. De Buena Vista Social Club.

0: Lekker lunchen met een BTO'tje, Backman Turner Overdrive Routine en You Ain't Seen Nothing Yet.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Goedemiddag. Welkom in het zomerse weekend van Radio 10. Dit is de weekendshow zonder Robert en Kim. Vliegende kiep Albert-Jan, die houdt de ballen tegen vanmiddag. Tweederde van het land is inmiddels in vakantiemodus. Het noorden en zuiden die hebben officieel vakantie. Het midden moet nog een weekje naar school toe. Maar de vakantieuitocht die is inmiddels wel goed op gang gekomen. Het is druk op de weg. Niet alleen hier, maar ook op de wegen naar het zuiden. Duitsland is druk, Frankrijk. En in Zuid-Frankrijk is het ook nog eens een graadje of 40 momenteel. Dus zorg dat je voldoende water meeneemt als je in de auto stapt. Of check of je lastmiddag misschien nog even om kan boeken naar Lapland. En we zitten midden in onze jaarlijkse barbecue tiendaagse van Radio 10. Sinds afgelopen woensdag maak je 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Zo'n hele grote, weet je wel. Goed voor ladingen, hamburgers en satéetjes. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, dan... en ik kan je nu al zeggen, die gaat zeker weten af vanmiddag. Dan moet je even barbecue appen via de Radio 10 app. Dus BBQ. Of hoe je het ook schrijft, maakt mij het uit. En ik moet trouwens even mijn jongste dochter feliciteren, Emily. Ze is namelijk jarig vandaag. En is toch wel een mijlpaal bereikt. Ze is namelijk 18 geworden. En dat betekent voor mij dat ik nu officieel 2 volwassen kinderen heb. Voelt toch een beetje als een bevrijding of zoiets op een of andere manier. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo heel veel verschil maakt. Ik bedoel, kijk even naar de huidige staat van de huizenmarkt. Dan denk ik dat mijn dochter ook de komende 18 jaar nog gewoon lekker bij papa en mama blijft wonen. En dan mag ze eens van harte welkom.

0: Radio 10 en een hit die zichzelf een beetje is ontstegen. Ja, het is een soort anthem voor alle feestelijke gelegenheden geworden. Verjaardagen, jubilea, besnijdenissen. Als er iets te vieren is, dan zetten we Cool and the Gang op. Dat was Celebration. Dit is het zomerse weekend van Radio 10. Met zometeen een ode aan alle vrouwen die Suzanne heten. Pink hoor je ook straks. En deze komt eraan. Lekker zomers, Ricky Martin, zometeen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel.

0: Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
4: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

Soms zie je wel eens dat een liedje met een naam erin ervoor zorgt dat die naam vaker aan baby's wordt gegeven. Nou, dat is hier niet echt het geval. Ik ben er even ingedoken. De naam Suzanne was namelijk al best populair in Nederland. Vooral in de jaren 70 werden veel meisjes Suzanne genoemd. Ik ben zelf van 1976 en inderdaad, veel vrouwen van mijn leeftijd die heten zo. De hit van VOF de Kunst die komt in 1983 en toen was Suzanne eigenlijk al een beetje over haar hoogtepunt heen. Sterker nog, nadat het een hit was, werd de naam eigenlijk nog minder aan meisjes gegeven. Dus als er al enige invloed was, dan was die dus negatief. Maar het blijft natuurlijk wel een mooie ode aan alle meisjes die Suzanne heten. Dat was VOF de Kunst. Dit is de Radio 10 Weekend Show op zaterdagmiddag met de Sister Slash Show meteen. En eerst Walk Me Home.

Het is zo lekker om je erin te verliezen in de muziek. Sister Sledge was op de Radio 10 op een lekker zomerse zaterdag. Ja, het is volop zomer in Nederland en bij Radio 10 stoken we de hittegolf nog even wat verder op. We zitten namelijk midden in onze jaarlijkse traditie, de barbecue 10-daagse. 10 dagen lang maak je kans op een gloeiend hete Napoleon barbecue. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? App dan BBQ via de Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan sta jij binnenkort misschien wel te grillen als een keizer met die spiksplinternieuwe barbecue. Dit is Bon Jovi bij 10. And always...

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: 2,75. Lidl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: eerste nieuws van 1 uur, Ronald Remmelswaan.
1: De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig.
0: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 18 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Daar 25 minuten vertraging door een ongeluk. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Ik zou dat daar de Duitse grens noemen trouwens. 25 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Daar heb je een kwartier vertraging.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Radio 10 en Anastasia met het liedje waar ze in 2000 mee doorbraken. Overigens niet in haar eigen land Amerika, maar ja, daar werd het geen hit. Hier gelukkig wel in Europa. Dat was I'm Out of Love. Hey, goedemiddag. Het is bijna 12 minuten over 1. Zaterdagmiddag. Dit is de Radio 10 Weekend Show met Albert-Jan van Robert en Kim. James Brown hoor je zo meteen. En wat ruik ik nou? Het is een barbecue.
1: Barbecue!
0: Daar zal je hem hebben. App dus snel barbecue via de Radio 10 app. BBQ is voldoende, maar als jij wil proberen om het hele woord te spellen, ook prima. Het is wel altijd lastiger dan je denkt, hè? Snel appen dus en winnen. Veel succes. Misschien spreek ik je zo meteen. Dit is Phil Collins met 10. Something happened on the way to heaven.

0: Je gaat je vanzelf beter voelen als je dit hoort. James Brown en I Feel Good.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Ja, 10 dagen lang geven we spiksplinter nieuwe barbecues weg. Bij Radio 10 hoor je het barbecue-alarm. Stuur dan even BBQ via de Radio 10-app. Ja, en nu mag ik iemand terug gaan bellen.
2: Met Carolien.
0: Hey, Carolien, Albert-Jan van Radio 10.
2: Hallo.
0: Dat rijmt. Hoe heet je verder?
2: Kers.
0: En waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Klundert.
0: Uit Klundert. Dan zitten we in Noord-Brabant, toch?
2: Ja, Noord-Brabant.
0: Ja, nou, daar is het ook hartstikke lekker zomers natuurlijk vandaag.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat was je aan het doen?
2: Ik ben de was aan het doen.
0: In die hitte? Ja, gaat gewoon door natuurlijk.
2: Ja, het gaat gewoon door.
0: Ja, het droogt wel sneller nu.
2: Ja, dat wel.
0: Dat is wel weer een voordeel. En ga je nog op vakantie?
2: Ik ben eigenlijk al geweest.
0: Oh, ja, heb je het maar gehad, hè? Waar ben je geweest?
2: Ik ben naar Mallorca geweest, samen met mijn broer.
0: Ah, oké. En was het leuk?
2: Ja, het was heel gezellig.
0: Ja, en nu het echt bloedheet is, ben je gewoon lekker thuis.
2: Ja, gewoon lekker thuis.
0: Heel verstandig. Hey, hou je een beetje van barbecuen?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Hoe is het met jouw barbecue?
2: Slecht.
0: Slecht? Ja? Dat is volgens mij bij veel mensen het geval. Maar je kunt wel zeggen dat die aan vervanging toe is.
2: Ja, die is zeker aan vervanging toe.
0: Ja. Nou, Carolien, dat gaat gebeuren. Ik kan je feliciteren. Je krijgt namelijk een houtskoolbarbecue. En deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En daar doen we ook nog een Radio 10 barbecue schort bij.
2: Dat is mooi.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat wordt de hele...

0: De band van de Engelse gitarist Mick Jones en de Amerikaanse zanger Lou Gramm. En die schreven dit liedje met z'n tweeën op het moment dat de band eigenlijk al een beetje op instorten stond. Niet veel later stapte Lou Gramm eruit en ging die solo. Dat was Foreigner en Say You Will. Dit is Radio 10 en als je lekker blijft luisteren, dan gaan we zo meteen de bloemetjes buiten zetten met Roxette. Alvaro Soyer, die hoor je straks met een heerlijk verkoelende zomerhit. En ja, dit is wel leuk. We gaan zo meteen aan de lampen hangen. Uiteraard met Lionel Richie.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 80.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever.

0: zakelijk retour.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Goedemiddag, Roxette en Alvaro Soler zometeen. En eerst even 1, 2, 3, springen naar het plafond met Lionel Richie.

0: verwelken, schepen vergaan. En zelfs Roxette blijft niet eeuwig bestaan. Dat was Fading Like a Flower.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Het is zaterdagmiddag, dit is de Radio 10 Weekend Show. Robert en Kim die zijn er niet. Ik ben AJ, top dat je erbij bent. En even een shout-out naar Senne Lammens. Ja, de meeste mensen hadden voor gisteravond nog nooit van de beste man gehoord, maar hij is in één klap een bekende Belg geworden. Senne is reservekeeper van de Rode Duivels en gisteravond speelde België de kwartfinale op het WK tegen Spanje. En ze deden het prima, het stond lange tijd 1-1. Hartstikke spannend. Vaste keeper Thibaut Courtois die had een blessure en Senne stond er zonder een lat. En daar ging het op het laatste moment een beetje mis. 2 minuten voor tijd hield hij een schot tegen, maar hij liet de bal los, waardoor Spanjaard Mikel Merino kon scoren. En nu ligt België eruit en krijgt die arme Senne de volle laag. En dat heeft hij natuurlijk niet verdiend. Dus Senne, hou je taai. Of zoals ze in Vlaanderen zeggen, hou u goed. Ja, en er is nog wel iets om even bij stil te staan. We dachten dat het er nooit van zou komen. Maar het gaat dit weekend dan toch echt eindelijk gebeuren. Na 16 jaar valt namelijk definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. 30 oktober 2010 was de première in de theaterhangar bij Katwijk. Nou, sindsdien waren er zo'n 4000 voorstellingen. Meer dan 200 acteurs speelden mee. En maar liefst 31 verschillende acteurs die vertolkten de hoofdrol van Erik Hazelhoff-Roelsema. Dat is niet één soldaat, maar dus een halve brigade. Morgen is dus de allerlaatste voorstelling. En ja, ik dacht dat inmiddels elke Nederlander de musical inmiddels zo'n 3 keer had gezien en dat ik de enige uitzondering was. Maar nog steeds heeft niet iedereen hem gezien. In totaal kwamen er in die 16 jaar tijd ruim 4 miljoen bezoekers. Ja, ik weet het niet. Dat zijn dus nog best veel mensen die hem nog niet gezien hebben. Dus tja, hè, misschien toch na morgen nog 1 keertje van... Nee, echt niet. Vanmorgenavond is het echt gedaan met Soldaat van Oranje. Radio 10,

Radio 10 en een liedje van de Stones, maar dan gezongen door een ander beest. En ook nog eens een van de grappigste vrouwen van Amerika, Bette Midler. Het is zaterdagmiddag, lekker warm buiten. In het zuiden tikken we de 30 graden weer aan. Hier in Hilversum is het momenteel een graad.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle

0: ik 2 glazen rood. Eentje voor papa en eentje voor mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
1: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten.

0: Letten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, hallo George Harrison zometeen. ABBA is ook onderweg. En nu het nieuws van 2 uur met Ronald Remmelswaan.
2: Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2-6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik krijg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon, het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig.
1: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 21 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht Oude Rijn tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Daar ruim 30 minuten vertraging door een ongeluk. A7 Westerbroek Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. 25 minuten. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid. Daar heb je maar liefst 40 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Odido.
10: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

Het is een vogel. Oh nee, het is een vliegtuig. Nee, het is Nelly Furtado. En als het over vogels gaat, dan gaat het natuurlijk al snel over vrijheid. En dat is ook precies waar dit liedje over gaat. I'm like a bird. En daarvoor George Harrison, een van de Beatles natuurlijk. En dan zou je denken dat het zijn eer te na is om een cover op te nemen. Maar dat was het dus wel, hoor maar.

Ja, leuk hè. Dit komt geloof ik uit 1963. James Ray heet hij. En George Harrison had gewoon heel goed door dat dit gewoon een prima liedje was. En dus scoorde hij er in de jaren 80 een hit mee. Dat was Got My Mind Set On You. Super dat je Radio 10 aan hebt. Het is zaterdagmiddag 2 uur geweest. En als jij een bepaald liedje wil horen, dan moet je alvast even een hele goede reden bedenken om die aan te vragen. Ik leg het zo meteen uit. Acta

0: maar even insmeren dan, hè. Het regent zonnestralen. Acta aan de Munich.
1: De beste reden.
0: Elk weekend gaan we in de Radio 10 Weekendshow op zoek naar de beste reden om een liedje te draaien. Je mag echt elk liedje aanvragen dat je maar wil. Nou, niet helemaal. Er zijn wel twee voorwaarden. Het liedje moet in de top 4000 staan. Maar er staan er echt een heleboel in. Je kunt het even checken op radio10.nl. En je moet er een goede reden voor hebben. Dus ja, wat ik niet kan accepteren is...
2: Draai even hazes voor me, want daar heb ik gewoon zin in.
0: Dat telt niet, nee. Bijvoorbeeld wel, ik wil Relight My Fire horen... want ik ga straks de barbecue aansteken. Beetje zwakke reden, maar hij telt. Ja, dat is een goede reden. Of ik wil iets voor mijn buurvrouw horen, want die heeft net op ijsjes getrakteerd. Nou, dat zou ik bijvoorbeeld een goede reden vinden. Nou, je snapt hem waarschijnlijk wel. Wat is jouw beste reden om een bepaald liedje aan te vragen? Laat het even weten via de Radio 10-app. Tik of spreek het in. En misschien hoor je straks wel jouw favoriete liedje met de beste reden.

0: En dat zijn herinneringen aan hun manager, Jordan Feldstein, die in 2017 op 40-jarige leeftijd overleed aan een longembolie. En de band baseerde dit liedje op een compositie van zo'n 250 jaar oud, namelijk dit. Nee, geen zorgen, je radio doet het nog. Je bent niet ineens bij Classic FM beland. Dit is Pachelbel's Kanon. En dat is dus de basis voor Memories van Maroon 5. Dit is Radio 10. Wat is jouw beste reden om een bepaald liedje aan te vragen? Geef het door via de Radio 10-app. Coldplay hoor je ook zo meteen. Hey, en wie staan daar op ons te wachten? Het zijn Aretha Franklin en George Michael. En je hoort ze zo meteen.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog leuker.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Albert Jan Sluis.
4: Hey, wat leuk dat je erbij bent. Coldplay komt eraan met Viva La Vida. Eerst Aretha Franklin en George Michael.

0: Radio 10 en Coldplay, Viva la Vida!
1: De beste reden.
0: Ja, elke zaterdag en zondagmiddag gaan we op zoek naar de beste reden om een liedje uit de top 4000 te draaien. Gini Westra die appt, hoi hoi, ik zou graag Voyage Voyage horen, omdat het echt een zomervakantieliedje is. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dat gevoel krijg ik er altijd bij, weet ook niet waarom. Beste zomerse plaat, Manu Chao, Me Gustas Tu van Johan van der Laan. Ook een goed liedje, maar ja, qua reden, beste zomerse plaat, ik vind het nog niet heel sterk. Erwin Overduin die schrijft, graag wil ik Burna Boy met Die Die voor mevrouw Anita, die nu aan het zweten is in een verpleeghuis voor dementerende ouderen. Ja, goede reden, maar sorry, deze staat niet in de top 4000. Wat denk je van Radar Love, Golden Earring? Want hier in IJsselmuiden begint de temperatuur al aardig te stijgen op de hitteradar. Mooi gevonden, groetjes Marlon Thijssen. De 3J's en Jan Smit, alsjeblieft. 4 juli waren mijn vriend en ik 2 jaar samen en dit is ons liedje. Groetjes van Erika.
2: Ja.
0: Goeie liedjes, goede redenen. Maar aan de telefoon nu Margit, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hi. Jij bent zo te horen onderweg.
3: Ja, klopt. Wij zijn onderweg naar vrienden van ons in Almere.
0: Ja, en dit heeft van alles te maken met de beste reden. Wat gaan jullie daar doen?
3: Wij gaan daar vanmiddag lekker bordspelletjes spelen.
0: Vanmiddag ook, in de warmte?
3: Ja. Ja, zeker. Nou, we gaan naar een vriend die heeft airco. Dus vandaar dat
0: heel goed. Heel goed. Slim bedacht. En wat voor spelletjes spelen jullie dan?
3: Van alles. Ja, we gaan kaarten en we gaan allemaal speciale spelletjes spelen. En het wordt hartstikke gezellig.
0: En zijn er dan van die, ik zit er niet zo heel erg in, maar bijvoorbeeld ik heb de naam Catan wel eens gehoord. Is dat dan ook zo'n spel wat gespeeld wordt?
3: Zou kunnen. Die duurt best wel lang. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Mysterium. Dat is met van die plaatjes. En dat is echt superleuk.
0: Okay.
3: Dus dat is een tip voor iedereen.
0: Oké, en anders kun je altijd nog ganzen worden natuurlijk, hè?
3: Precies,
0: ja. Hey, maar goed, dit was dus jouw goede reden om een liedje aan te vragen over...
3: Ja, ik wil graag een nummer aanvragen van Santana. En dan denk ik dat jij wel weet wat ik doe.
0: Ja, The Game of Love natuurlijk, want jij gaat spelletjes spelen.
3: Okay. Precies, daar heb je het helemaal goed. Nou. En dat vind ik een heel lekker nummer, dus dat is helemaal fantastisch voor onderweg.
0: Super, ik zet hem op en ik wens je veel plezier.
3: Geweldig, nou dankjewel en hetzelfde gewenst.

een film over een zang- en dansopleiding. Irene Cara die speelde een van de hoofdrollen en ze schreef en zong de titelsong. En dat deed ze 3 jaar later nog een keertje over, maar dan voor de film Flashdance. Dit was Fame. Bijna 3 uur, Radio 10 heb je aan. Dennis Verheugd hoor je zometeen. En dit zijn Elton John en Dua Lipa. Cold Heart. Ik zou zeggen, doe mij er ook maar eentje. Lijkt me heerlijk bij dit weer.

0: met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast... Ga direct naar gaslicht.com.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment...

0: je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Het is 3:00, de start van de tweede helft van deze warme zaterdagmiddag. En die ga ik proberen op te leuken met muziek van Spandau Ballet en ook Shania Twain. Maar eerst het nieuws.
3: De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het radioteam weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig. Het is eigenlijk een herhaling van vandaag.
2: Mark, dankjewel. Flitsmeister komt met 20 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld door een ongeval. 1:10 over 8 kilometer. A4

0: half uur vertraging daar.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Dennis Verheugd.
7: Let's go, girls.

0: hit van Team Only When You Leave.
1: Dennis Verheugd.
2: Ja, dat was een periode in de jaren 80 dat veel artiesten nette pakken droegen. Brian Ferry, Robert Palmer, Duran Duran en dus ook de mannen van Spandau Ballet. Ja, allemaal droegen ze nette kleding, inclusief stropdas. Nou, bij gemiddeld 28 graden vandaag wil je dat natuurlijk niet dragen. Dus een korte broek en een t-shirtje, dat lijkt me voldoende. Hè? Want het is, ja, vandaag weer volop zomer. En dat in een nieuw weekend van 10. Het weekend waarin Louis Capaldi zijn grootste concert ooit gaat geven. En iedereen kan gratis meekijken. Ja, zijn uitverkochte show in Hyde Park voor zo'n 65.000 mensen wordt wereldwijd live gestreamd met 26 camera's en dronebeelden. Het concert begint vanavond rond 9:15, mocht je interesse hebben. Kan je daarna meteen kijken naar het WK voetbal. Kwartfinale, hè, tussen Noorwegen en Engeland gaat gespeeld worden. En die is dan weer om 11:00 dus. Nou, voor die tijd gewoon lekker genieten van de grootste hits aller tijden. Happiness van Alexis Jordan bijvoorbeeld. Ja, die hoor je naar Amerika. Hier is A Horse With No Name bij Team.

0: aan je kont hangen?
1: Dat je steeds mazzel hebt met iets. Nou, dan wil ik graag een stukje geluk van jou lenen. Want ja, ook deze maand heb ik weer helemaal niets gewonnen bij de staatsloterij. Vanochtend keek ik even naar de uitslag. Er wordt altijd gezegd, de tiende kan het gebeuren. Nou, er gebeurde helemaal niets. €0. Gaf mijn staatslot aan. Een beetje jammer weer, maar goed. Alexa Jordan zong zojuist over geluk. Heb je net, hè, in het weekend van 10. En door dit liedje, ja, staat mijn mondhoeken wel weer omhoog, hoor. Dus maak je vooral geen zorgen. Dus vol positieve zin draai ik graag Melissa Etheridge voor je.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: The stories are true.
11: The story has just begun.
12: Disney's Vaiana, kom tot leven.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero?
12: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

Radio. Nou, normaal gesproken hoor je hem inderdaad alleen op de radio. Maar afgelopen week kon je hem ook zien in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars! En daar zong hij al zijn grote hits. Ook een liedje dat niet op zijn officiële setlist stond. En dat was deze.

0: Flashback.
1: Met een flashback naar de hits uit week 28 van 1979. Met onder andere Honesty van Billy Joel. Hij had de muziek van het liedje al af, maar de tekst nog niet. Ja, zijn drummer die maakte voor de grap steeds van die nepteksten. Zoiets als sodomy is such a lonely word. En om van dat geplagen af te zijn bedacht Billy uiteindelijk het woord honesty. Ja, en zo ontstond een van zijn grootste ballads. Ook Come to My Island van Casey and the Sunshine Band was populair. De mannen scoorden eind jaren 70 de ene hit na de andere. Maar Come to My Island, ja, dat is zo'n liedje waarvan veel fans zeggen, dit had ook een grote hit moeten worden. Want het verdween een beetje in de schaduw van hun bekendere singles. Maar groeide later uit tot een cultfavoriet. Ja, toch wel een echte cultfavoriet onder liefhebbers van disco. En de laatste die je gaat horen is die van Kiss met I Was Made For Loving You. Paul Stanley die kreeg de inspiratie voor deze track tijdens zijn bezoeken aan de beroemde New Yorkse discotheek Studio 54. Hij dacht, oh, zo'n disco-hit, ja, dat kan ik ook makkelijk schrijven. Nou, goed, hij ging de uitdaging aan als een soort van experiment. En ja, dat experiment dat groeide uit tot een van de grootste hits die Kiss ooit maakte. Drie van de beste tracks van exact 47 jaar geleden. Hoor je nu hier op 10.
0: Radio 10.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Groot.

0: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 10 geld op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Welke hits waren er populair op de dag dat jij je 16e verjaardag vierde? Nou, daar ga je wellicht het komende uur zelf achterkomen tijdens Sweet 16. Nu het nieuws.
4: Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het radioteam weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10. De

Terwijl jij geniet van het heerlijke weer op deze zaterdagmiddag en misschien al druk bezig bent met voorbereidingen voor een gezellige barbecue. Ja, werd je door ons op deze heerlijke dag getrakteerd op Toto en Pamela. Maar zeg eens eerlijk, is jouw barbecue inmiddels aan vervanging toe? Kijk er eens naar. Ontbreekt er hier en daar een onderdeel? Staat hij op drie poten? Of sta je tegenwoordig eerst een half uur te klooien voordat hij überhaupt aangaat? Nou ja, dan is het antwoord waarschijnlijk ja, hè? Ja. Dan heb ik ook goed nieuws voor je. Het is hier nog altijd barbecue 10-daagse. Dus hoor jij ergens vanmiddag of vanavond het barbecue-alarm? Heb dan barbecue naar de studio. Dat doe je via de gratis Radio 10-app. Kom je live in de uitzending. Ja, dan win je gewoon een gloednieuw exemplaar. Dat is mooi.

feestelijke dag. Er zat natuurlijk de hele woonkamer vol met visite. Maar ja, weet je nog welke hits er toen populair waren? Vast niet meer. Nou goed, daar wil ik samen met jou achterkomen. Dus ben jij benieuwd wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden? App dan nu je geboortedatum naar de studio van 10. Dus dag, maand en jaar. En wie weet ga ik met jou wel een feestje bouwen. Dat zou in ieder geval wel leuk zijn en gezellig. Net zoals de Boss dat nu gaat doen, maar dan wel in het donker.

0: heb je ook het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt. Wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20

0: postcounter.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Beetje kleur in huis? Doe

0: Zaterdagmiddag, je bent bij Radio 10 met Reeman en Supergirl. Inmiddels 5:10. Zullen we een feestje gaan vieren?
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Het feestje van Robert. Robert, van harte welkom. Wanneer zag jij voor het eerst het levenslicht?
2: Op dinsdag 21 juli 1970.
0: Ja, zal ik meteen even je geboorteplaat erbij pakken?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, dat is namelijk deze. Heerlijk. Ben je in de zomer geboren en dan ook nog een zomers liedje als geboorteplaat? Hey.
2: Ja, zeker.
0: In the Summertime van Mango Jerry. Het was op jouw geboortedag de best verkochte single.
2: Oké. Okay.
0: Valt dit een beetje in je straatje? Of?
2: Nee. Ja, ik vind het prima om zo af en toe te luisteren. Maar het staat niet echt standaard op mijn playlist.
0: Nee, precies. Nee, je zet niet eens het volume wat harder als je hem hoort.
2: Nee.
0: Ik maak even een sprongetje naar de dag waarop jij 16 werd. 21 juli 1986, way back, bijna 40 jaar geleden. Je hoorde net een Reeman met Supergirl. Voelde jij je destijds een superboy?
2: Ja, wel een beetje zo'n stoere jongen, ja, dat klopt. Ja.
0: Je wilde ook leuk gevonden worden bij de meisjes natuurlijk, hè?
2: Natuurlijk, ja. Dat werkt zo, hè.
0: Van wat voor muziek hield je?
2: Wham was een van mijn grootste... Ja, daar was ik groot fan van. Maar ja, Prince, Michael Jackson, U2, Bon Jovi, noem maar op. Dat soort muziek, daar hield ik van.
0: Dan ben ik benieuwd wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. De keuze bestaat uit twee hele grote klappers. Twee hits uit de top 40 van 21 juli 1986. Maar slechts één ervan gaat helemaal gedraaid worden. Ja, is dat deze?

0: Samba. Ja, welke hit slingert je weer even helemaal terug naar die tijd?
1: Nou, Modern Talking, die brengt mij terug naar die tijd.
0: Ja.
1: En die Brigitte Bardot, dat stond op de playlist of op het cassettebandje van mijn ouders. Dus nee, dat is niet mijn muziek.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan is dat helemaal duidelijk. Ja, ja. Het is de track die met terugwerkende kracht gekoppeld gaat worden aan jouw Sweet 16 Party, die van Modern Talking. Dus ga ervan genieten. En ja, voel je de komende minuten gewoon weer even lekker 16 jaar, hè?
1: Nou, goed. Dankjewel, Dennis. En fijn weekend.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Yoehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss

0: Fun.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies

0: bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
5: Kippie.
6: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Als jij kans wilt maken op het Radio 10 zomerpakket vol met leuke goodies... nou, speel dan zo dadelijk mee, hè, met de stak in de middel. Eerst het nieuws van 5:00.
17: In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen... die op de Pride was geweest. Politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets... en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet... die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd... aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord... en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht, het is 31 jaar geleden... en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jürgen Klopp... de nieuwe trainer wordt van Duitsland... dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool... en is ook bekend van tv-reclames voor een site... waar je hotels kunt boeken. Het radioteam weer nu van Weer Online... Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
16: Marky Mark, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 5 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Kootwijk, door een ongeval, 3 kwartier. A4 Amsterdam Den Haag voor het Ringvaartse Aquaduct. Daar 16 minuten en 25 minuten op de A29 Rotterdam Berghoofzoom voor de Haringvlietbrug.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
19: €2,99. Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Dennis Verheugd.

1992. In het jaar 2026. Het is zaterdag 11 juli. De dag dat bekend is geworden dat Taylor Swift en Travis Kelce ruim 140.000 euro hebben betaald voor de beveiliging rond hun huwelijksfeest in New York. Ja, het geld ging onder meer naar vergunningen en inzet van politie. Ze trouwden vorige week in Madison Square Garden. Het hele gebied rond de arena werd voor de festiviteiten afgezet. En er werden tientallen politieagenten ingezet. Kijk, dat noem ik nog eens een besloten feestje. Ja. Verder is het de dag dat de laatste twee kwartfinales van het WK worden gespeeld. Vanavond om 11 uur nemen Noorwegen en Engeland het tegen elkaar op. En voor de echte nachtbrakers staat om 3 uur vannacht Argentinië tegen Zwitserland op het programma. Oftewel, ja, vanavond bitterballen op tafel. En vannacht kaasteggels tussen je oogleden. Dus ja, je moet toch wakker blijven, hè, als je het allemaal wil zien. Ja. En het is ook de dag dat je Jason Mraz hoort bij 10.

0: Denise, Denise, ja. Ik luister overal naar, hoor. Alleen heb ik geen blauwe ogen waar Debbie Harry over zong. Dus helemaal aangesproken voel ik me dan weer niet. Het was in ieder geval Blondie op 10.
1: Stuck in the middle, middle, middle.
0: Ja, omdat het vandaag zo'n lekkere zomerdag is, ligt hier een heel tof zomerpakket voor je klaar. Met daarin een zonnebril en cap, inclusief het logo van Radio 10 erop. En ook nog een thermosbeker. Dus leuk pakketje, wat moet je doen om dit te kunnen winnen? Nou, heel goed luisteren naar deze

0: televisie of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 20% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Je gaat zo de oplossing van Stak in de middel horen. Ook een hele lekkere ethisch

0: mojito genomen vandaag?
1: Nee.
0: Je weet wel wat het is, hè?
1: Ik weet wel wat het is, maar ik drink geen alcohol.
0: Nee. Dus een frisse Cubaanse cocktail. Meestal gemaakt met witte rum, limoen, verse munt, suiker, bruiswater en ijs. Dat gaat er bij jou niet in. Want het is vandaag wel Mojito Day, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Dus mocht je lekker aan het luisteren zijn en vanavond ineens ergens met een mojito in je hand staan, voel je dan vooral niet schuldig, want je bent niet aan het drinken. Je bent een internationale themadag aan het respecteren. Zo moet je het zien.
1: Ja, oké. Okay.
0: Heb jij dan een favoriete cocktail zonder alcohol?
1: Nee, niet echt.
0: Nee. Nou, misschien maak ik je blijer met een Radio 10 zomerpakket, hè?
2: I love you. I love you. I love you.
0: Petra, een hit uit 1991.
1: Extreme. More than words.
0: En dat is extreme. Goed, gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Je hebt dat zomerpakket in de pakket.
1: Heel fijn, dank je wel.
0: Alcoholvrij, met een zonnebril, een cap en een thermosbeker.
1: Oh, wat gaaf joh, dank je wel.
0: Alsjeblieft, maak er nog een gezellige avond van en heb een mooie zomer.
1: Dank je wel, jullie ook. En ik vind het echt super gezellig om naar jullie te luisteren.
3: 10.

0: Kelly Clarkson bij Tina Since You've Been Gone.
1: Dennis Classic.
0: Ja, met dit keer een echte feel-good hit. I Can Make You Feel Good van Shalimar. Jeffrey Daniel, Howard Hewitt en Jody Watley die werden speciaal vanuit Amerika naar Engeland gevlogen om het liedje te promoten in Top of the Pops. Zeg maar de Britse top-op. Alleen toen ze eenmaal in Engeland aankwamen was I Can Make You Feel Good net gezakt in de hitlijst. En bij Top of the Pops gold de volgende regel: als je single daalde, dan mocht je niet optreden. Ja, Shalimar was dus voor niks naar Engeland gevlogen. Nou, niet veel later werden ze weer naar Engeland gehaald, dit keer voor een ander liedje. Nou, Howard en Jody die konden niet mee, dus Jeffrey die stond daar in zijn uppie op het podium. En hij besloot maar te gaan dansen, want hij moest toch wat. Nou, tijdens dat optreden liet hij zijn beroemde backslide zien. De dansbeweging die later door Michael Jackson wereldberoemd werd als de moonwalk. Dus eigenlijk mogen we blij zijn dat I Can Make You Feel Good zakte in die Britse hitlijst. Want ja, anders hadden we waarschijnlijk nooit kennis gemaakt met die beroemde moonwalk. Zo dadelijk veel plezier met Jules van Hees naar zessen.

0: maken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: net zo makkelijk retour.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, aan Totaalglas.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Geniet van de heerlijke zon op je snuit op deze zaterdagavond met Mattia Bazar zometeen en Madcon. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
8: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalde tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het radioteam weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
7: En dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister met de vertragingen op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Ringvaart Aquaduct 6 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein, daar is de weg afgesloten, een oprit is afgesloten en 5 minuten vertraging.
9: De prijsfavoriet

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

Als de zon een mond zou hebben en kon zingen, dan had hij deze vast heel hard meegezongen. Het zonnige back-end van Madcon bij Radio 10 op deze heerlijke zomerdag. Je bent aan het genieten, hè? Ja, lekker is dat, hè? Het vakantiegevoel hangt in de lucht. Nederland stroomt vol met de toeristen. De zon die schijnt. De zonnebrandcrème pruttelt. Propvolle stranden zie je overal. Propvolle terrasjes ook. Lange rijen bij de ijssalons. En voor de temperatuur hoeft de zomer zich ook niet te schamen. Want zelfs nu nog, aan het begin van je zaterdagavond, een dampende 29 graden. Heerlijk, dus wat heb je nodig? Nou, als het even kan, het Radio 10 Barbecue Alarm. Want het is Barbecue 10-daagse bij Radio 10. Met jouw kans ook vanavond op een splinternieuwe premium houtskool barbecue. De vraag is alleen, hoe laat gaat dat Barbecue Alarm loeien vanavond? Nou, het mooie is, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Dus pak of bak daar.

Want of het nou zomer of winter is, ze zijn in Zeeland niet te stoppen. Je kunt die zeeuwen altijd wakker maken voor een stevig potje barbecuen. Jij zat aan wat anders te denken, hè? Ja, Zeeland is de nummer 1 barbecue-provincie van Nederland. Daar wordt het meest gebarbecued. En ze gooien er niet alleen speklappen en worstjes en hamburgers op, maar ook gewoon complete mosselpakketten. Zeeuwse mossels. Woon je nou niet in Zeeland, of woon je wel in Zeeland, maar heb je geen barbecue? Of je schaamt je kapot voor de barbecue die je nu hebt, omdat die bijna uit elkaar brokkelt? Let dan even goed op vanavond. Want het is namelijk barbecue 10-daagse bij Radio 10. Zoals ik net al zei. Hoor je het barbecue-alarm loeien, dan app je barbecue met de Radio 10-app. En dan sta jij misschien wel binnenkort te barbecuen achter je gloedje nieuwe premium houtskool barbecue. En dat barbecue-alarm dat gaat loeien.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
21: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: van Hest.
1: Zometeen hoor je een zanger die nu alvast een beetje kerst aan het vieren is.
0: Hè?
1: Is die gek geworden? Eerst

Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress. Zaterdagavond van Radio 10, No Doubt hoor je en It's My Life. Hey, en het duurt nog even voordat het kerst is. Maar voor Neil Diamond is de kerst eigenlijk al begonnen. Of eigenlijk is de kerst voor hem nooit afgelopen. Want er is een fanshop op zijn website te koop voor $25. De knalrode Neil Diamond kerstsok. Met zijn naam erin genaaid. Nou, als je dan toch die kerstsfeer nu zo te pakken hebt. Merry Christmas! En iets verderop in die fanshop ook te koop. De Sweet Caroline koffiemok. Ba, ba, ba. Die man die weet precies wat zijn fans nodig hebben. Koffiemokken en kerstsokken. En of je even meedoet bij Radio 10 met Sweet Caroline.

Zo wordt je zwoele zomeravond opeens wel heel zwoel met de Backstreet Boys en de love song van de 90s. Je hoorde I Want It That Way bij Radio 10. En om het zwoel te houden zou je vanavond net als Renato, Baima, Gaia en Nayara Roberto Ribeira kunnen doen. Een Braziliaans koppel. Ze hebben namelijk het wereldkusrecord op hun naam staan. Ze hebben in een halve minuut 195 keer gekust. Misschien krijg je er wel inspiratie van. Ga je ook een poging doen met je partner? Dan zou ik die 195 kussen niet in een halve minuut stoppen, maar even een beetje verspreiden over deze hele zaterdagavond. Dan blijft het tenminste romantisch, hè? Want je wil niet dat dat gekus op monnikenwerk begint te lijken, of wel? Dit is

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het

0: voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Radio. Van welke zanger ligt het paspoort binnenkort in een museum? Dat hoor je zo meteen. Ook John Cicada en nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
7: Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Bra.

een echte David Bowie fan bent, dan zou je er toch eens over na moeten denken om een tripje naar Groot-Brittannië te maken. Want in november begint daar namelijk een speciale David Bowie expositie. Die toert langs 5 musea in Groot-Brittannië met 100 persoonlijke David Bowie items die je nooit eerder te zien kreeg. Zoals bijvoorbeeld een saxofoon uit zijn jeugd, een sleutelbos van David Bowie van zijn appartement in Berlijn in Duitsland, want daar heeft hij een tijdje gewoond, en zelfs zijn paspoort uit de jaren 80. Met daarin ook dus een heel klein piepklein pasfotootje van David Bowie. Hartstikke leuk om het te zien. Dus een mooie kijk in zijn persoonlijke leven. En je hoorde David Bowie bij Radio 10 Let's Dance. Geniet van je zwoele zomeravond. Nog lekker even buiten zitten of ben je al naar binnen verhuisd. En een beetje rock, een beetje country en een beetje blues zometeen in één liedje. Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd bij Radio 10. En dit zijn de All Saints en Pure Shores.

Ja, het leeft echt in Nederland. Iedereen heeft het erover. De Radio 10 Barbecue 10-daagse. Want hoor je namelijk het barbecue-alarm loeien, dan app je barbecue met de Radio 10-app en maak je kans op een splinternieuwe premium houtskool barbecue. En je ziet nu al dat mensen al het woord barbecue appen, terwijl het alarm nog niet eens geloeid heeft. Of luisteraars van Radio 10 die een foto sturen van hun verrotte barbecue, die bijna uit elkaar valt van ellende, alleen al als je ernaar kijkt. In de hoop dus dat ze een nieuwe barbecue winnen. Nou, goed opletten, hoor je dus het barbecue-alarm loeien. Alleen dan app je barbecue met de Radio 10-app. En het goede nieuws is, dat barbecue-alarm dat gaat loeien binnen nu. En pak een beet, 15 minuten al. Succes!

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Met John Farnham zometeen en Enrique Iglesias. En mocht je je afvragen, waar blijft toch het barbecue-alarm? Ah, dus we hem hebben.

0: Goedenavond, Renata.
1: Hey, hallo.
0: Hey, Renata.
1: Ja?
0: Wat voor type barbecue-ster ben jij?
1: Nou, ik barbecue niet zelf, maar mijn partner barbecue wel.
0: Oh, jij kijkt veilig vanaf de zijkant toe?
1: Ik kijk veilig van de zijkant toe, ja hoor.
0: En geef je dan nog instructies van hoe het moet?
1: Nee, zeker niet. Ik zeg wel dat het iets eerder op het vuur moet. Of tenminste, iets eerder op het barbecue. Dat hij iets eerder aan moet, want dit is veel te lang.
0: Je hebt geen geduld.
1: Nee.
0: Ja, en om jou even wat beter te leren kennen qua barbecue-ster, spare ribs of een speklap?
1: Geen van beide. Stokkie met kip.
0: Of whisky-saus of knoflooksaus?
1: Dan whisky-saus, met liefst barbecue-saus.
0: Een maiskolf of koolsla?
1: Nee, dan koolsla.
0: Een wit wijntje erbij of een colaatje zero?
1: Een cola zero.
0: En barbecuen met Bruce Springsteen of liever met Dolly Parton?
1: Nou, dan Dolly Parton.
0: Waarom?
1: Nou, omdat hij een heel mooi nummer heeft met Kenny Rogers. Dat is mijn lievelingslied.
0: Islands in the Stream.
1: Ja, die.
0: Ja, ik denk dat Dolly Parton, zij komt ook al van het platteland. Ik denk dat zij best wel van een goede barbecue houdt.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Anders nodig er even uit als je wil.
1: Nou ja, bij deze kom ik hier langs.
0: Ze heeft het vast gehoord. En ja. Renata, ik heb goed nieuws voor jou. Want jij wint namelijk een houtskool barbecue.
1: Top, hartstikke mooi. Ik zit iemand naast, die is hartstikke blij.
0: Want je hoort het barbecue-alarm bij Radio 10 tijdens de barbecue 10 dagen. Je hebt geappt. En ja. Deze prijs die wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues.
1: Hartstikke mooi, geweldig, dankjewel.
0: En het mooie is, je krijgt er ook nog een Radio 10 barbecue-schort bij. Met barbecue-gereedschap zoals een vleesvork, een spatel, een tang en een barbecue handschoen. Echt alles compleet.
1: Nou, daar maak ik mijn partner heel erg blij mee.
0: Goed zo. Hey, bak ze bruin, hè?
1: Ja, komt goed. Dankjewel.

Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zaterdagavond van Radio 10 en Ilse de Lange, The Great Escape. En Renata, die net een paar minuten geleden een prachtige nieuwe houtskool premium barbecue won tijdens de barbecue 10-daagse van Radio 10, het barbecue-alarm dat afging. Als je nou ook geappt hebt, maar je hebt niet gewonnen, vergeet dan niet, dit is pas dag 4 van de barbecue 10-daagse. Dus nog 6 dagen volop kans op een splinternieuwe barbecue. En als je nou toch die Radio 10-app open hebt staan nog, app dan even gelijk jouw favoriete 80's hit voor 80's at 8 zometeen met de beste hits dus uit de 80's voor bij je autorit vanavond als je onderweg bent of bij je thuis of als je nu op je vakantieadres zit. Welke hit uit de 80's wil je horen? Spreek hem snel even in via de Radio 10 app.

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: De prijs van

0: Domino's. En een extra zonnige 80's. Het eet zo meteen voor je met de beste hits uit de 80's. Welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app en spreek jouw audiobericht even in.
1: Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden.
2: De prijsfavorieten van Alphen.

0: tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Jules van Est.
1: En op dit moment zelfs buiten nog een graadje of 26. Wat een verwennerij. Een zwoele zomeravond, zaterdagavond Radio 10... en de beste hits uit de 80's in een nieuwe 80's at 8. Een extra zonnige editie. Dus als jij nou even zorgt voor wat zonnige zomerhits uit de 80's... via de Radio 10-app, spreek je audiobericht even in. Want je zit midden in de zomer. En voorbij je autorit bijvoorbeeld, een lekkere 80's hit. Of als je nu thuis bent of op je vakantieadres misschien wel. Laat weten wat wil je horen uit de 80's. Gebruik de Radio 10-app. Een bericht van Mieke en Hans Wijnhoven vanuit een bewolkt Denemarken. Vakantie aan het vieren in een mooie camper. Net klaar met het avondeten en nu lekker Radio 10 luisteren met onze favoriete 80's hit. UB40.

0: Zangeres, actrice, musicalster en vooral 80s icoon Irene Cara en Flashdance What a Feeling. In 80s at 8 bij Radio 10 gekozen door Lars via de Radio 10 app. Dankjewel aan Lars en een zonnige zomergroet richting jou. En je hebt zelfs een site om te kijken of je een korte broek aan kunt op deze zomerse dag. Kan ik een korte broek aan.nl? Het antwoord is ja, dat kan. Maar daar was je vast zelf ook wel achtergekomen, denk ik. Zit jij nu ook in een korte broek? Ja, ik wel. Als je mijn melkflessen wil zien, als je het aandurft, ik heb even een foto geplaatst op mijn Instagram. DJ Van Hest. En ondertussen even kijken wat je wil horen uit de 80's. Geef het snel even door via de Radio 10 app. Spreek jouw audiobericht even in. Vol liefde, vol passie vertel je dan over jouw favoriete 80's hit. Welke is dat? Een bericht hier van Louise.
1: Hey Louise, hier. Ik kom net thuis van het werk en ik zou graag Summer of 69 horen. Anders gewoon zo lekker meeblenden. En dat zou me aan maken. Hey, fijne uitzending. Hoi.

0: Deze is voor mij nog altijd Ultra Fox en Vienna. Wat een schoonheid, tijdloos nummer, prachtig. Dat laat Jacques Willemsen weten via de Radio 10-app. En ja, daar kun je het alleen maar roerend mee eens zijn, toch? Goeie keuze, Jacques. Dankjewel voor je appje via de Radio 10-app... op deze zonnige, zwoele zaterdagavond. Hartje zomer. Dus ja, een perfecte dag vandaag ook om de auto te wassen. Misschien heb je dat wel gedaan. Of je koffers in te pakken voor vakantie. De planten in je tuin te besproeien met water, want die hebben ook dorst. En heel veel ijs te eten op zo'n hete dag als vandaag. Koude drankjes te drinken. En elke vierkante centimeter van je huid lekker insmeren met factor 50. Voordat je verbrandt. Ja, toch? En ook een lekkere dag om naar het pretpark te gaan. Dat heeft Dave ook gedaan. Die zit in een soort bus die net bij een pretpark is geweest.
1: Hi, met Dave. Vanuit de bus, de Duinrail Express. En ja. Die zou mijn avond prachtig maken door Papa Chico te draaien van... ik dacht Tony Esposito. Way back. Dankjewel.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: 80's at 8.

0: Ja, afgelopen woensdag overleden in een ziekenhuis in Portugal. 75 is ze geworden. De raspende stem van wereldster Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero in 80s at 8 bij Radio 10. Een soort van eerbetoon aan die geweldige Bonnie. En welke wil jij horen uit de 80s op deze heerlijke, zwoele zaterdagavond? Pak de Radio 10-app er even bij met je klamme, zweterige handjes. Want die heb je waarschijnlijk nu met het warme, broeierige weer. En klik dan op de Radio 10-app en spreek jouw audiobericht even in met het microfoon-icoontje. Heel makkelijk gepiept. Onder andere een bericht van, even kijken welke dit is. Dit is van Dimitri, geloof ik.
1: Hey Jos, graag 80s op 8. Nummer van Maurice P. How many times? De reden is omdat hij gewoon bijna nooit gedraaid wordt. Groetjes, Dimitri.
0: Ja, Dimitri, dankjewel. Ik ga me zo meteen even voor je draaien. How many times, Laurie Spee of Laurie Spee. Ze was half Nederlands, zoals je weet. En een bericht hier via de Radio 10-app van Guido en Anouk. Vanuit de tuin, heerlijk ontspannen met het kletterende water van onze vijver op de achtergrond. Wat een fijne avond zo met Radio 10 erbij. Graag als de zon schijnt van André van Duin. Nou, bij deze, geniet van...

0: Ook ze door Dimitri via de Radio 10 app dus. Laurie Spee en How Many Times in 80s at 8 bij Radio 10. Goedenavond, René.
1: Hey, Radio 10.
0: Welke 80s hit wil jij horen, René, vanavond?
1: Hey, die Walk and Luck in the Inception. Die vond ik wel mooi, want die jongens hebben als leeuwen gespeeld, hè, die Egyptenaren.
0: Oké, die waren op het WK voetbal heel goed.
1: Ja.
0: En
1: die mensen hebben als leeuwen gespeeld. Dus ik denk van, dan gunnen die jongens wel een plaatje.
0: Ja, dus eigenlijk voor het voetbalelftal van Egypte.
1: Ja, die zijn er als leeuwen uitgehaald. Want die jongens hebben zo gevochten.
0: Ik vind het mooi gesproken, René.
1: Alsjeblieft, jongen.
0: En daarom nu bij Radio 10 de Bengals. Dankzij jou, Walk Like an Egyptian.
1: Oké, dankjewel.

Iris van Del, dankjewel voor Soft Cell in 80s at 8 en Taint It Love. Morgen dag 5 van de barbecue 10-daagse bij Radio 10. Met dus opnieuw, als je het barbecue-alarm hoort, kans op een gloedje nieuwe premium housecall barbecue. En zometeen onderweg naar je zwoele nacht. De Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis. Met onder andere Coldplay, Michael Jackson en Katrina and the Waves. En dit is Vitesse, een roze.

0: only on Premium Barbecues. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben.

0: na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: In Duitsland waren gisteren 2 branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf. En de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De barbecue tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Radio 10 en een wereldhit die pas ontstond toen het album eigenlijk al af was. Chris Martin zat laat op de avond wat te pielen achter de piano toen er ineens een riedeltje uit zijn vingers rolde dat zo goed klonk dat hij er wel iets mee moest doen. Hij pakte er een recorder bij en nam het op en dat simpele pianoriedeltje groeide uit tot een van de bekendste intro's van deze eeuw. Ja, gelukkig kon het op het laatste moment nog worden toegevoegd aan het album, want het leverde Coldplay een Grammy op voor Record of the Year, dat was Clocks. Ja, en daarvoor een man die achter de schermen misschien nog wel beroemder is dan voor de microfoon, Narada Michael Walden. Hij produceerde hits voor top 4000 helden als Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey en George Michael. Ja, zelf scoorde hij in Nederland een van zijn grootste hits samen met Patty Austin. Dat was Gimme, Gimme, Gimme. Goedenavond, super dat je erbij bent op deze warme zaterdagavond. Schenk jezelf wat cools in en luister tot middernacht naar de top 4000 classics van Radio 10. Met zo een discutabele weldoener uit de lijst. En we hangen straks de slingers op voor een jarige zangeres die ooit een liedje schreef over de jongere versie van zichzelf. Eerst de man die je nooit zonder pak en das op een podium zag. Rock'n'roll, maar dan in maatpak. Stijlvol en stoer tegelijk, oftewel the best of both worlds. Dit is

aanstekers de lucht in en allemaal uit volle borst meezingen met Michael Jackson. En een liedje dat eigenlijk een muzikaal visitekaartje is voor zijn Heal the World Foundation. Met die stichting zamelde hij miljoenen dollars in voor kinderen die hulp nodig hadden. En niet alleen de stichting was een succes, het nummer zelf groeide uit tot een van zijn bekendste ballads met uiteraard een plek in de top 4000. Dat was Heal the World. Je luistert naar Radio 10 op zaterdagavond. Super dat je erbij bent. Dit zijn de top 4000 classics met Peter Frampton zometeen. Eerst steek ik 67 kaarsjes aan voor Suzanne Vega. En zij viert haar verjaardag vanavond op haar werk. Ze staat namelijk op het podium in het Duitse Bad Salzuflen als onderdeel van haar Flying With Angels tournee. En uiteraard speelt ze daar ook deze hit in 1987. Jarenlang hield ze vol dat het nummer ging over een jongetje uit haar appartementencomplex, maar pas veel later vertelde ze dat het ook een beetje autobiografisch is. Het gaat deels over het fysieke en emotionele misbruik door haar stiefvader. Heftig verhaal dus. De jarige Suzanne Vega hoor je dus nu bij 10. Luca.

0: Peter Frampton bij Radio 10. En dat pratende gitaargeluid, dat komt uit een zogenoemde talkbox. En dankzij Peter Frampton werd dat effect wereldberoemd. Later gebruikten ook Bon Jovi en Aerosmith het onder andere. Dat was Show Me The Way. Je bent bij Radio 10, de top 4000 classics, met zometeen een hit waarin een glansrol is weggelegd voor percussie. We nemen straks afscheid van een bekende Nederlandse band zonder dat het echt een afscheid is. En het is een heerlijk zomersweekend, dus zometeen ook deze. Katrina and the Waves, je hoort ze binnen nu en een paar minuten.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 2,70. Lidl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 2000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goed dat je erbij bent, Vicky Sue Robinson zometeen. Daarna kan je Volumia voluit. En eerst Katrina

Op het podium staat de percussie vaak helemaal achteraan. Top 4000. Classics. Maar in dit liedje speelt het de hoofdrol. Overigens samen met zangeres Vicky Sue Robinson. Zij begon haar carrière op Broadway in New York in musicals als Hair en Jesus Christ Superstar. Uiteindelijk bleek de studio de plek waar ze zich echt thuis voelde. Dat was Turn the Beat Around. Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics, met zometeen een meisje dat in 1986 een beetje jokte bij het Eurovisie Songfestival. Ze had tegen de organisatie gezegd dat ze 15 jaar oud was, maar nadat ze had gewonnen bleek dat ze nog maar 13 was. Foei! Ja, er ontstond flink wat ophef, maar de overwinning bleef gewoon staan. En daarmee is Sandra Kim nog altijd de jongste winnaar ooit van het Songfestival. En dat zal ze wel altijd blijven. Je hoort er zometeen. En eerst een afscheid, zonder echt afscheid te hoeven nemen. Het is de band van Xander de Buissonnier. Ze braken er in 1998 mee door. Volumia, afscheid in de Top 4000 Classics van Radio 10.

Radio 10 en een bandnaam die ontstaan is als een geitje. Bassist Mike Krueger van Nickelback die werkte vroeger in een koffietentje waar die klanten aan de lopende band hun wisselgeld teruggaf. En daarbij zei hij steeds: "Here's your Nickelback." 5 cent terug dus. Ja, die uitspraak bleef hangen en werd uiteindelijk de naam van een van de succesvolste rockbands van deze eeuw. Alhoewel sommige rockliefhebbers consequent weigeren om dit rock te noemen. Je hoorde Nickelback en How You Remind Me. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen na tiener de jaren 80 superster die vorige week nog gloednieuwe muziek uitbracht. Elton John komt er ook aan. En eerst een nummer dat maar liefst 2 keer op de soundtrack van Saturday Night Fever staat. 1 versie is gezongen door Tavares en de andere door de broers.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
16: chicken. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Hey.
20: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
20: Ja,

0: slim bekeken.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Britstijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: In tweedehands kledingwinkels weten ze het al een tijdje.
1: Ja, als je iets maar lang genoeg bewaart, dan wordt het uiteindelijk vanzelf weer hip. Toen dit liedje in 1971 uitkwam, was het geen grote hit. Bijna 30 jaar later ontdekte een nieuwe generatie het dankzij een onvergetelijke scène in de film Almost Famous. En groeide het alsnog uit tot een van Elton's grootste klassiekers. Sterker nog, in 2022 dook het opnieuw op in de hitlijst. Toen Britney Spears samen met Elton flarden van de tekst verwerkte in een hit Hold Me Closer. Maar dit was dus het origineel. Elton John en Tiny Dancer. Het is 10 uur geweest op zaterdagavond. Top dat je erbij bent. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen Kurt Nielsen. Brian Ferry komt eraan. En ik open straks weer een Top 4000 file. Dit keer van Mr. Sex Machine himself. Eerst gaan we terug naar 1990. Naar een zangeres die op dat moment al een carrière van ruim 30 jaar op had zitten. En die was een beetje in het slop geraakt. Ze werd benaderd door een paar grote fans van haar die graag met haar een comeback-album wilden maken. En de naam van die zangeres is Dusty Springfield. En die fans, dat waren de Pet Shop Boys. Niet meteen een voor de hand liggende combinatie, maar het werkte als een malle. Dit is dus Dusty Springfield bij 10 in private.

Dinsdagavond. En dan is het altijd wel leuk om een spelletje te spelen, toch? Heb je zin in een spelletje? Ja? Oké, we spelen een spelletje Zoek de Verschillen. Ja, dit is een andere versie van She's So High. Dit is namelijk het origineel van de Canadese zanger Tel Backman. En dat is weer de zoon van Randy Backman van Backman Turner Overdrive. Je weet wel van You Ain't Seen Nothing Yet. Maar de versie die je net in zijn geheel hoorde, die is van Kurt Nielsen. En die werd in één klap beroemd toen hij de allereerste World Idol won. Misschien weet je het nog, daar deden idolswinnaars uit onder meer Amerika, Australië en Canada aan mee. En natuurlijk onze eigen Jamai niet te vergeten. Nou, Kurt die versloeg ze allemaal en scoorde de hit die je net hoorde, She's So High. Hey, wat goed dat je Radio 10 aan hebt. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. En daarin zometeen vier bekende Zweden met een liedje over scheiden. Terwijl ze zelf op dat moment nog gelukkig getrouwd waren. Eerst de Brit die zowel met Roxy Music als solo grote successen beleefde. Bij elkaar opgeteld is die goed voor precies 10 noteringen in de Top 4000. Ik heb het over Brian Ferry. Je hoort hem nu bij 10 met Slave to Love.

0: Benny Andersson die noemde dit later een van de beste liedjes die ABBA ooit maakte. Het gaat over een echtscheiding, maar op dat moment was binnen de twee huwelijken in de band alles nog koekenij. Later niet meer, zoals je waarschijnlijk wel weet. Dat was Knowing Me, Knowing You. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen de wereldster die begin jaren 90 onzichtbaar wilde worden. Waarom, dat vertel ik je zometeen. Ik open straks ook de Top 4000 verhaal van James Brown. En deze komt eraan. Ja, het is zaterdagavond, maar zometeen al een klein beetje Sunday, Bloody Sunday met YouTube.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: De prijsfavorieten van Albert

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar 1.

0: Radio 10 en een wereldster die ineens uit beeld verdween. Begin jaren 90 nam hij een opvallend besluit. Hij wilde af van zijn imago van popidol. En daarom zette hij op het album Listen Without Prejudice Volume 1... niet eens een foto van zichzelf. Dit liedje stond er gelukkig wel op. Waiting for that day, dat was George Michael.
1: Top 4000 file.
0: Spiller en Sophie Alice Baxter hoor je zo meteen. Eerst open ik de top 4000 file van The Godfather of Soul. De enige echte seksmachine, James Brown. Hij belandde als tiener in de gevangenis voor het kraken van auto's. En juist daar begon hij met zingen in een gospelgroepje achter de tralies. Van gospelzanger groeide hij uit tot de grondlegger van de funk. En hij inspireerde generaties artiesten na hem. Hij was overigens niet onomstreden. Hij stond bekend om zijn losse handjes. En kwam ook tijdens zijn muzikale carrière nog regelmatig in aanraking met justitie. James Brown staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 3612.
3: I feel good. I knew that I would not.
2: 2780.
3: Back season jail, tell me. What makes men?
2: 2003.

Het is van James Brown, je hoorde I Feel Good, Woman, Living in America en zijn hoogste notering Sex Machine op 1212. En deze, het is een mannenwereld, zingt hij. Maar zonder vrouwen stelt die hele mannenwereld helemaal niks voor, hè? En dat is een waarheid als een brown cow. It's a man's world. Hier is James Brown.

0: De hit waarin we kennis maakten met zangeres Sophie Alice Baxter. Dat was Spiller en Groovejet. Radio 10, zaterdagavond de Top 4000 Classics met zometeen na 11 Queen, Kim Wilde en ook Amy Winehouse is onderweg. Eerst gaan we terug naar de Ierse hoofdstad Dublin tijdens kerst 1996. Muzikant Ray Heverman die zit diep in de put door een paar persoonlijke tegenslagen. En in een kroeg loopt hij een jonge Britse zanger tegen het lijf die net uit Take That is gestapt. Ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Robbie Williams. Dit zegt Ray er zelf over.
1: The Christmas of 96. I was back in Dublin after getting sacked. My girlfriend dumped me and we had lost this child. So I was back in Dublin kind of going starting again. I was drinking very heavily at the time. And I was in a pub on a Saturday afternoon. And Robbie Williams walked in, who was into music as well, so very naturally we kind of found each other and started drinking heavily together and kind of formed this bond. And it just felt right to work on that song at the time.
0: Nou, er werd dus stevig ingenomen die avond en ze schreven dus een liedje. Diezelfde week nemen Ray en Robbie samen een demo op van dat liedje waarin Ray zijn verdriet kwijt kon. De titel was toen nog Loving Angels Instead. Robbie die werkte daarna samen met songwriter Kai Chambers uit tot zijn allergrootste hit. En hij koopt Ray's aandeel af voor £7500. Maar wie het nummer nou echt schreef, daar ruzieën ze dus al bijna 30 jaar later nog steeds over. Ray die stapte er vorig jaar zelfs voor naar de rechter, maar over één ding is iedereen het absoluut eens. Het is een fantastisch liedje. En je hoort hem nu bij 10, Robbie Williams en Angels.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
6: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop. Yeah!

0: de prijs.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja!
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
4: Wat een geld!
5: 80.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie.

0: het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
1: De prijsfavorieten.

Soms is een verhaal de inspiratie voor een film. En soms is een film de inspiratie voor een liedje. Brian May van Queen die schreef in nadat hij de ruwe versie van de film Highlander had gezien. Dat is een film over een onsterfelijke Schotse krijger. Later is er nog een hele serie van gemaakt. Diep onder de indruk van het verhaal reed hij naar huis en schreef in één ruk dit liedje Who Wants to Live Forever. Het is 11 uur geweest op deze dampend hete zaterdagavond. Even een beetje afkoelen met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen een band die vanavond postpop onveilig heeft gemaakt. Amy Winehouse komt er ook aan. En eerst gaan we terug naar 1979 met een band die werd opgericht door gitarist en producer Ray Parker Jr. Ja, en Ray Parker die kennen we weer van deze Top 4000 hit. Ghostbusters, hiermee stond Ray Parker afgelopen jaar op 2920 in de lijst. Maar hij staat ook twee keer in de lijst met zijn band Radio. Ja, Ray, Radio, je snapt hem waarschijnlijk wel. En dit is een van die hits, You Can't Change That.

Dit was de titeltrack van het album waarmee Amy Winehouse definitief doorbrak bij het grote publiek. Producer Mark Ronson die zorgde voor een flinke schep soul, en Amy zelf verwerkte haar persoonlijke ervaring in de teksten. Ja, het bleek een gouden combinatie, goed voor een gevulde prijzenkast en spaarrekening, maar helaas bleek ook hier maar weer: geluk is niet te koop. Je hoorde Back to Black, Amy Winehouse. Hey, wat goed dat je erbij bent. Dit is Radio 10 op zaterdagavond, de Top 4000 Classics, met zometeen Lisa Stansfield. Eerst drie hevig bepaarde mannen die vanavond op het podium van Bospop in Weert stonden. En daar kwam deze ongetwijfeld ook voorbij. Give me all your lovin'. Dit is ZZ Top bij

Je zou het je op deze late en vooral erg warme zaterdagavond bijna afvragen. Hoe is het toch met Lisa Stansfield? Nou, op haar social media is het sinds afgelopen kerst verdacht stil, maar de concertagenda op haar website die stelt ons gerust. Volgende maand staat ze namelijk op het podium in Monte Carlo. Ja, kortom, niet iedere artiest hoeft altijd alles maar op social media te zetten. Dat is een hele opluchting. Lisa was dat bij Radio 10 en Change. Dit zijn tot middernacht de Top 4000 Classics met Fats & Small zometeen. En je hoort straks een van de succesvolste zangeressen van Nederland die deze week weer eens het gesprek van de dag was. En dat was niet vanwege haar muziek. En veel

0: paradijs ontvouwt zich voor je.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 milliliter voor maar €2,99.

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: De grootste hitlijst aller tijden.
3: Hallo,
4: Albert-Jan Sluis.
3: Super dat je erbij bent. Zullen we zo even een dansje doen? Dat doen we dan op Fats & Smalls. Anouk komt er ook aan en

0: De filterdisco.
1: Top 4000 Classics.
0: Zo heette namelijk dit genre dat begin deze eeuw behoorlijk populair was. En in filterdisco werd er altijd volop gesampled. Zo leenden ze de beat van The Glow of Love van Change. Ja, je moet misschien even je best doen om hem een beetje te herkennen, maar hij zit er echt in. En de zang, die haalden ze dan weer uit.

heb je de hit die in de afgelopen editie van de Top 4000 op nummer 3193 stond. Turnaround, dat was Fats & Small. Je hebt Radio 10 aan op zaterdagavond, de Top 4000 Classics met zometeen The Real Thing. Eerst een van de succesvolste rockzangeressen van Nederland. En die was deze week volop in het nieuws. Morgen staat ze, net als ZZ Top, vanavond op Bospop. Maar daar ging het niet over. Het ging vooral over haar portemonnee deze week. Want Anouk, daar heb ik het over, overweegt haar volgende album te bekostigen met een crowdfunding, omdat streaming volgens haar veel te weinig oplevert. Ja, tot grote verbazing van collega's, die denken namelijk dat ze beter meer inkomsten kan genereren door gewoon eens wat vaker op te treden. Maar daar schijnt Anouk niet zoveel zin in te hebben. Je hoort er nu in de Top 4000 Classics van Radio 10 met Lost.

Radio 10 en Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, dat klopt helemaal. Blijf vannacht gerust lekker plakken bij Radio 10. Met de nadruk op plakken. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe Top 4000 Classics. En dan open ik de Top 4000 file van Christopher Cross. En dan hoor je natuurlijk ook opnieuw 3 uur lang het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Nu nog de vrouw die al decennia lang bekend staat als de grande dame van de muziek. Begin deze eeuw werd ze door Queen Elizabeth zelfs in de adelstand verheven. En dus is het officieel Dame Shirley Bassey.

0: rumors are true.
1: The story has just begun.
2: Disney's Vaiana komt tot leven.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Are you ready to be the hero?
2: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand, worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al 2 keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken.

In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela.

0: 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd een Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.